0: Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het weer, onder meer bij de TT in Assen. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan in de buurt van de belangrijke zeestraat. Volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook twee bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen tot ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. En op het WK voetbal hebben Engeland, Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0 en Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. Voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobby. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor alle wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. Het weer, er trekken regen- en onweersbuien dus over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden, een plaknacht. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.

0: Basel speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer. Het Kooijurke XXL. Dit is Helmond Nieuws.
2: 3 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. En vanuit België trekken er weer nieuwe buien in het land binnen. Door blikseminslag is op veel plaatsen al brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast. Allemaal vanwege het weer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier Peter Modjar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Op het WK voetbal hebben Engeland en Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0, Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. En voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje-spits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K, met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor de wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. En de boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nu toe weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximumboete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer, er trekken dus nog altijd stevige regen- en onweersbuien over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot lokaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
1: Het

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur geldt nog code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. En eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat was onder meer bij de TT in Assen. En bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. En ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan. Het gebeurde in de buurt van de belangrijke zeestraat. En volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. En eerder in de nacht plaatste Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobby. Later volgt nog de ontknoping in de pool van Argentinië. En meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten die hopen dat de nieuwe premier Peter Madjar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer, er trekken dus nog altijd regen en onweersbuien over het land. Temperatuur daalt naar zo'n 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Helmond.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5:00.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5:00, nu dus ongeveer, geldt code oranje voor vooral de noordelijke provincies. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor en verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen was dat het geval. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is de kans op grote hagelstenen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. En daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voordat het Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Bobby. En nu is de ontknoping bezig in de pool van Argentinië. En in Denemarken en Tsjechië zijn gisteren de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het bijvoorbeeld 37 graden. Het weer nu in ons land, er trekken dus nog buien over. Het is 20 tot 23 graden. Overdag wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is NAC.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De laatste zware onweersbuien trekken het land uit via het noorden. Code Oranje is inmiddels bijna overal voorbij. Er waren zware windstoten, veel regen in korte tijd en hagelstenen, soms wel 5 centimeter groot. De lucht leek vaak een stroboscoop door de aanhoudende bliksemschichten. En door blikseminslag is op meerdere plaatsen brand uitgebroken en ook zijn er problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook 2 bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen naar ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers die gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Voor het Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen. Dat is de verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobby. En de ontknoping in de pool van Argentinië is bijna afgelopen. En in het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de 3 Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. En volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Het weer dan nog, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Morgen nog maar 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
2: Dit is

0: weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 7:00.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van stormschade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte er bij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om het leven. En door zware windstoten waaide in Veldhoven de wieken van een monumentale molen. Rondom Gouda is het treinverkeer verstoord door de inslag. Tussen Gouda en Boskoop rijden tot vanavond laat geen treinen. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, LHBTI-rechten zal erkennen. Het weer zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Morgen nog iets koeler. 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
4: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
6: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
7: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
6: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Trusten.
5: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit is Weekend.

0: Nieuwe muziek.
1: Nieuwe muziek.
0: Ontdek je.
1: Op Dit is Helmond Radio.
0: Dit is Helmond Radio.
2: I tend to stumble into situations fraught with danger.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Amoussie moest zijn.
1: Amoussie moest zijn.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 8 uur.
4: Ron van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte daarbij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen 2 kalveren om. En door zware windstoten waaide een veld over de wieken van een monumentale molen. Gisteravond werd al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft 2 doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de staat van Hormuz. De VS zegt de aanvallingen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op de Amerikaanse basis in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de 3 Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS zelf worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier Peter Magyar LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
6: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
7: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
8: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
7: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
7: of Ellie
8: op vdmortel.nl. Rusten!
6: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Amoussie moes.

1 uur lang alleen maar de mooiste en beste Duitse slagers van toen en nu in I Muzi Moes Zijn. Voor u samengesteld door Harry van den Bogaert.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen
2: de Indische boekenplank.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur.
4: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Ook in een appartementencomplex in Nunspeet heeft kort brand gewoed. Bewoners moesten uit voorzorg hun woning uit. En in Groningen werd een stal getroffen door de bliksem. Bij de brand die daarna ontstond kwamen 2 kalveren om. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de 3 Amerikaanse ambassadeurs in Brussel. In België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
3: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
6: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
5: of Ellie
6: op vdmortel.nl. Rusten!
3: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: De Indische boekenplank.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij het programma Indische Boeken. Voor u samengesteld en gepresenteerd door Inge Dumpel, achter de knoppen Harry van der Booggaard. Ja, Indisch, ik zeg het nog maar een keer. Indisch ben je als je voorvader uit het Westen komt en je voormoeder uit Indonesië. En die vermenging kan 100 jaar geleden plaats hebben gevonden, of misschien zelfs langer, maar dan ben je gemengd bloedig en ben je Indisch. En Indisch heeft een eigen cultuur, eigen literatuurvorm, eigen culinair ook gemaakt in Nederland. En dat is boeiend om te volgen hoe zich dat nog steeds verder ontwikkelt. Nu inmiddels de vierde of zelfs de vijfde generatie aan het opkomen is. Ja, we zijn nog een beetje in feeststemming. Er is een monument onthuld in Rotterdam ter gelegenheid van de aankomst van de eerste Molukse mensen in Nederland, toen nog Ambonezen genoemd. Premier Jetten heeft zijn excuses namens de regering aangeboden. En in de korte interviews die naar de hand werden afgenomen klonken toch ook de stemmen van, en terecht zeg ik, ja, dit waren de woorden en nu de daden. En dat hoop ik ook, dat dit niet alleen bij excuses blijft, maar dat ook bepaalde dingen mogelijk worden gemaakt, waaronder, ja, het heeft altijd met geld te maken. Maar goed, we zijn nog in feeststemming. Mijn muziekkeuze is dus nog ook een beetje Moluks hier en daar. Maar ik begin met Andy Tillman. En met If I Only Had Time. En dan vraag ik direct aan Harry wie het oorspronkelijk gezongen heeft. Andy Tillman, If I Only Had Time.

Ja, wat had ik Andy Thielman een wereldcarrière gegund. Met deze stem en met deze manier van optreden. Ik heb hem helaas pas in zijn najaren leren kennen. Ook maar als artiest hoor. En ook als presentator en zo. En ook wel veel met hem gepraat. Maar echt gekend heb ik hem natuurlijk niet zoals anderen. Maar ik vond hem heel aardig, heel beleefd. En wat een artiest, ja. Goed, Andy Thielman. Ik heb Marinho in mijn hand. Opnieuw vormgegeven. En het is het derde nummer. Sinds de nieuwe vormgeving, het derde nummer 2026. En daarin staat een artikel waarin je gaat voornamelijk voor 95% over de Molukken. Over de vrouwen van Kolompok. Kolompok is groep of groepering. Aan het einde van de jaren 70 organiseerden Molukse vrouwen zich in Nederland in een beweging die bekend werd als Kolompok. Zij voerden gesprekken over emancipatie, identiteit en maatschappelijke positie in een tijd waarin deze thema's binnen de gemeenschap nauwelijks werden benoemd. Hun inzet vormde een belangrijk fundament voor latere generaties Molukse vrouwen die vandaag opnieuw zoeken naar hun stem en plek in de samenleving. Als u dit artikel interessant vindt, dan zou ik zeggen, bestel dit nummer bij Marinho. Je kunt ook losse nummers bestellen. En een abonnement, het komt om de twee maanden uit, kost €59. Wilt u contact opnemen, dan kan dat via contact@marinho.nl. Marinho, Marinjo. contact@marinjo.nl als u eventueel dit nummer zou willen bestellen of als u zich wilt abonneren. Terug even naar deze vrouwengroep Kolompok of vrouwenorganisatie. Zij werden opgericht in 1978 en zij groeiden enorm en werden landelijk zelfs, hè. Dat groeide uit, begin jaren 80, de werkgroep Jabba Jabba. En verdieping op thema's als vrouw zijn. Wat staat hier? Identiteit, opvoeding, huwelijk en machtsverhoudingen binnen de gemeenschap. Intieme discussies over strategie en positionering. Het groeide verder en nu, 2026, presentatie, archief en korte documentaire. Is een lancering Kolompok actief door met Kolompok Project. Nou zeg, LSM. Dat is de makke niet alleen van Marinho. En ook van het blad Moesson. Zij maken de letters zo klein dat het echt amper te lezen is, hoor. Maar goed, de vrouwenemancipatiegroep Kolompok. Zoek het dus op. Bestel eventueel Marinho via contact@marinho.nl. En u kunt niet alleen dat artikel lezen, maar ook nog vele andere artikelen. Die allemaal gaan over en uit de Molukken in Nederland en de Molukken in de Molukken in Indonesië. Dan had technicus Harry even opgezocht en het nummer If I Only Had Time, gezongen door Andy Thielman, is oorspronkelijk gezongen door John Rawls en natuurlijk Engelbert Humperdinck heeft het ook gezongen. We blijven nog nu dan in Molukse sferen, de Sobats met Lief Ambon.

Liv Ambon, natuurlijk. Een van mijn lievelingsschrijvers is de Molukse auteur Frans Lopulalan, overleden in 2020, geboren in 1953, overleden in 2020. En hij was al geruime tijd ziek. Helaas heeft Frans Lopulalan maar een heel klein oeuvre, maar zijn boek Onder de sneeuw in Innis Graf, dat is zo prachtig. Ik ga u meer daarover vertellen. En ik heb dit natuurlijk van de website gehaald en voor u een beetje bewerkt. Onder de sneeuw in Indisch graf. Frans Lopulalan zei dat hij vanuit de Molukse gemeenschap veel commentaar kreeg. Waarom een Indisch graf? Maar goed, hij vond dat goed klinken en heeft het zo gelaten. En het werd uitgegeven bij In de Knipscheer. De eerste editie is lang geleden uitverkocht. Dus in 2021 eindelijk een herdruk verschenen. Ook bij In de Knipscheer. Het boek Onder de sneeuw en Indisch graf is grotendeels een autobiografische roman. Er verscheen dus in 1985 en beleefde in 2021, niet lang na zijn overlijden, een zeer welkome heruitgave. In zijn voorwoord stelt Ernst Jans kort en krachtig dat dit boek zijn hart veroverde en dat de auteur daarmee zijn schrijverschap op overtuigende wijze in één klap gestalte gaf. Over de geschiedenis van de Molukkers in Nederland zijn inmiddels, na de jaren 80 van de vorige eeuw, nog enkele andere publicaties in boekvorm verschenen, in fictie en non-fictie. Dit toch relatief spaarzaam geheel aan boeken verrijkt onze kennis van en begrip voor het moeizame bestaan van de Molukse families en hun wrok tegen de beschamende manier waarop zij, met name die eerste generatie trouwe dienaren van de koningin, door de Nederlandse overheid zijn behandeld. Zij werden weggestopt in schamele barakken, vaak voormalige concentratiekampen. En hoe gekrenkt moesten de trotse mannen zich wel niet hebben gevoeld toen ze vrijwel onmiddellijk na aankomst pardoes werden ontslagen uit het leger en daarna werden overgeleverd aan de zuinige grillen van een keur aan maatschappelijke zorginstellingen. Het was bovenal verraad. De Molukkers voelden zich verraden. Niet alleen wegens de stank voor dank die ze bij aankomst kregen. Voor velen van hen die in 1951 voet op Hollandse bodem zetten, daalde ook het besef in dat ze in die voorgaande jaren waren gebruikt om aan de verkeerde kant te vechten in een vuile koloniale oorlog. Daarvan was ook de vaderfiguur in dit boek zich bewust. O, die smerige rotte blanda's. Het is allemaal hun schuld dat wij nu een hekel aan de Javanen moeten hebben. Zo zegt de vaderfiguur in het boek Onder de sneeuw en in die graf. In Frans Lopulalan's roman staat de emotionele beleving van bepaalde levensmomenten van de ik-persoon voorop. Met herinneringen aan zijn kindertijd in het Ambonese kamp en de Singel in Woerden, verhaald in het eerste boekdeel, doemt het beeld op van de dagelijkse strijd die zijn ouders moesten leveren om niet te bezwijken onder de vele vernederingen die hun ten deel vielen, de schrijnende heimwee naar hun eigen land en de zware, maar heilige taak hun twee zoons tot weerbare volwassenen te laten opgroeien. Kleine Frans en zijn broer genoten een rechtvaardige, maar strenge, soms hardhandige opvoeding. Geen leugen, diefstal of ander kattenkwaad bleef ongestraft. Ik citeer. En in de proviantkast stond op de bovenste plank een drietal potjes met sambal. Donkere, zoete sambal voor de kinderen. De hetere sambal die mijn moeder wel eens als jam op haar boterham smeerde. En de beruchte strafsambal die we door de strot gewrongen kregen als we schuttingtermen hadden gebruikt. Einde citaat. Ja, de lezer wordt getrakteerd op een verhaal waarin objecten, gebeurtenissen, gedachten en gevoelens met scherp oog voor detail zijn omschreven. Zo wordt de lezer het universum van de hoofdpersoon binnengetrokken. Ik citeer.
In Indonesië hadden we het goed kunnen hebben, zegt de vader van Frans Lopulallan. Als de blanken ons de landbouwgronden en de viswater hadden gelaten, dan had je vader zich niet gedwongen gevoeld zijn geboortedorp te verlaten om het Knil in te gaan. Jongen, als ze je vragen waar je vandaan komt, zeg dan nooit dat je uit Woerden komt, maar uit Porto op Saparua. Einde citaat. Ik kan u zeggen, luisteraars, het is zelfs zo dat als ik ergens op een passertje of waar dan ook ben en ik zie het boek Onder de sneeuw in Indisch graf, dan koop ik het om het aan iemand cadeau te doen. Tweedehands of niet, het blijft zo'n schitterend boek. Straks kom ik er nog op terug, want er valt veel meer te zeggen over dit boek van Frans Lopulallan, al in de 80er jaren verschenen voor het eerst. Maar we gaan naar Andy Tillman luisteren met een roeilied. Kole, kole.

Ik kom nog weer terug, zoals ik u zei, over het boek van Frans Lopulallan, Onder de sneeuw, een Indisch graf. Het is grotendeels autobiografisch. Frans vertelt daarin over zijn opleidingen, werk, wonen en zo. Maar hij ziet zijn vader letterlijk wegkwijnen. Zoals Frans het schrijft, moe gemarcheerd, met gebogen hoofd op de bank in een doorzandwoning. Zo verwoordt hij dat in een documentaire, Een zoon van Porto, dat in 2010 werd gemaakt. Het is een liefdevol en vol overgave vertelde geschiedenis, staat hier. En ik lees nu een stuk voor uit het boek. Met 4 kinderen uit het kamp zaten we in de eerste klas van de Emma-school. En juffrouw van der Tocht had ons, Kitty, Tony, Rudy en mij, bij elkaar in de banken gezet. We leerden Psalm 42 over het hijgend hert zingen. Het cijfer 2 moesten we als een sierlijk zwaantje tekenen en ook werd ons de geschiedenis van Daniel in de leeuwenkuil verteld. We zaten als een tropisch eiland in Hollandse Zee bij het raam. Vooraan zat Kitty, naast Gerda Mouwes, een dochtertje van weduwe Mouwes van het winkeltje aan de Prinsenlaan. Die hielden we een paar dagen te vriend, want je wist maar nooit of haar moeder haar wel eens snoepgoed uit de winkel meegaf. Maar helaas, toen we een keer tijdens het speelkwartier vanwege het hevige onweer binnen moesten blijven en met tekenpotloden en papier zoet gehouden werden, kreeg ze ruzie met Rudy. En Rudy en ik zaten in de vensterbank, narrig, omdat we niet naar buiten mochten. En onze tekenspullen lagen er nog net zo als de juf ze voor ons had neergelegd. Fransje en Rudy, zei de juf, als jullie niet willen tekenen, dan gaan jullie maar met je armen over elkaar zitten. Netjes zitten. Kom uit de vensterbank. Tergend langzaam lieten we ons naar beneden glijden. Ik maakte een paar krassen op mijn tekenvel en Rudy deed net alsof. O juf, zei Gerda, en ze stak haar arm als een bliksemafleider recht omhoog. Ze zitten helemaal niet te tekenen. Mag ik hun papier dan hebben? Rudy bleek over een indrukwekkend repertoire scheldwoorden te beschikken die hij één voor één naar Gerda's hoofd slingerde. Rudy, jongen, zei de juf, Gerda mag niet klikken, maar wat jij doet is echt heel erg. Weet je dat wel? Jij moet school blijven. Ja, hij trekt je in het verhaal. Bedenk wel, Frans is in 1953 geboren. Het zal dus 1963 zijn. Dat is nog niet zo gek lang geleden. Armen over elkaar enzovoort. Ik zou zeggen, ga naar internet. Zoek het boek op Onder de sneeuw in die graf. Het is vast nog ergens tweedehands te koop. Frans heeft nog een ander boek wat ik er onder aandacht wil brengen. En dat heet Dakloze herinneringen. Want, zegt Frans Lopulallan, een boek is een huis, een weeshuis. Een schrijver als ik probeert daarin zijn herinneringen een veilig onderkomen te bieden. Dakloze herinneringen. Nou, hoe verzin je het om dat zo te kunnen vertellen als Frans het heeft gedaan? Dan komen wij bij een vrolijk nummer van Aldisha Latu Hamalo. Latui Hamalo, sorry, ik moet het goed zeggen. Dansa, en dat is gewoon dansen.

Ja, dat is modern. En dat kan ook. Als gewoon bij dansen, dan denk ik aan andere ritmes. Maar goed, dit is het. Ik heb een boek in mijn handen. Het heet Ambon. Daar hebben wij gewoond. Prachtige foto op de omslag van een baai. Het boek is geschreven door Victor Gilberts. Met TSZ op het eind. Ambon. Daar hebben wij gewoond. Eigenlijk heet hij Victor Gilbert van der Veen. Het boek is uitgegeven in 1954. Het is deels autobiografisch. Het speelt in de Molukken. Waarin het leven in Nederlands-Indië in dit boek dus en de impact van de Tweede Wereldoorlog centraal staan. Victor Gilbert leefde van 1847 tot 1935. Als zoontje van een officier bij het Nederlands-Indische leger heeft Victor Gilberts, en dat is een pseudoniem voor IFL Bouwman Senior, zijn jeugd op verschillende garnizoensplaatsen doorgebracht. En een daarvan was Ambon. De jaren gedurende de Eerste Wereldoorlog hebben een onvergetelijke indruk op hem gemaakt. Daarvan wil hij vertellen. Het zal hem een zorg zijn als men hem daarbij nostalgie aanwrijft. En het vertekend beeld, herinneringen aan bepaalde personen en gebeurtenissen vervagen nimmer, al zijn enkele van die herinneringen wat omgewerkt. Sayang kané. Het boek is best, het is A5 formaat, maar het telt wel ruim 350 pagina's. En de letters zijn deze keer nog net iets groter, dat je toch nog prettig kunt lezen. Ambon, daar hebben wij gewoond. De eerste druk was bij uitgeverij Mousson. En die geven niet zomaar een boek uit. Dus als zij een boek uitgeven, staan ze er ook achter. Wat ik interessant vind van boeken over vroeger, dat zeg ik ook altijd tegen de jongere generatie, lees het, want dan lees je zoals het toen was. Als iemand geboren is in 1925 en schrijft over zijn jeugd in 1935, 1940, dan heeft hij het zelf beleefd. Dan kun je ervan uitgaan dat het waar is. Hè? En behalve als iemand, een persoon misschien dat 50 jaar later schrijft, dat er misschien wat vertekening komt, maar dat is zelden. Dus ik zou zeggen, voor de jongere generatie, koop ook dit boek. Het is tweedehands te koop. Ambon, daar hebben wij gewoond. Geschreven door Victor Gilberts met TSZ op het eind. Ja, en dan ben ik benieuwd wat u ervan vond als u het gelezen heeft. Wie niet mag ontbreken natuurlijk is Ais Lawalata. Het is een soort gospelachtige song. Dulu dan Sekarang. Toen en nu.

Ja, u heeft het wel gehoord. Het is ook een soort van gospel, zoals ik zei. Maria Austria was hier in Schattenberg, voorheen Kamp Westerbork. En Kamp Westerbork ligt in Drenthe in het plaatsje Hooghalen. In april 1952 bezocht de Joodse fotograaf Maria Austria, die leefde van 1915 tot 1975. Zij bezocht Schattenberg om het Molukse orkest te fotograferen. In de barakken waar nu de Molukkers woonden, hadden haar zus, moeder en broer in de Tweede Wereldoorlog gevangen gezeten. In deze expositie in herinneringskamp Westerbork worden foto's uit haar werk gepresenteerd, de Schattenbergfoto's. Foto's uit de Tweede Wereldoorlog en zijn nasleep en muziek- en theaterfoto's. Daarnaast wordt via twee projecties de geschiedenis van twee families verteld, de Joodse familie Oestreicher en de Molukse familie Wairata. Deze prachtige expositie is te zien tot en met 2 januari 2027. Informatie via info@kampwesterbork.nl. Ik heb een info@kampwesterbork.nl. Pardon. Dan iets anders ook weer. Jazzjaren. Mensen, migratie en muziek in Amsterdam, 1930-1939. Dit is een expositie in het Amsterdamse Stadsarchief. En daar staan internationale en lokale beroemdheden centraal en hun internationale netwerken. Niet alleen verhalen van muzikanten worden belicht, maar ook die van acteurs en van de Afro-Surinaamse en Afro-Caribische zeelieden in die tijd. Te zien vanaf 3 april tot en met 13 september 2026. En als u meer wilt weten, mail dan naar stadsarchief@amsterdam.nl. Jazzjaren. Wie van muziek houdt, van harte aanbevolen. Dan nog eentje. Kruispunt Rotterdam. In de semi-permanente opstelling plaatst het Wereldmuseum Rotterdam zijn collectie in een hedendaagse context met nieuwe werken van artiesten, kunstenaars en Rotterdammers die zich lieten inspireren door de collectie van het museum. Met onder andere Asmatkunst, het Turkse schaduwspel Karagoz en werk van Hatu Tamelen, die gespecialiseerd is in Moluks houtsnijwerk, linoleumdruk, schilder- en videokunst. Nu te zien en ook informatie via info@wereldmuseum.nl in Kruispunt Rotterdam. Het is toch leuk om dit om ook eens te gaan en te zien. Want dan heb je daar vaak boeken bij die ze dan over die expositie hebben. Of over de kunstenaar. Van Ais Lavalata naar Jessica Manuputi met haar mooie stem. Pangayo.

Ik heb een boek. Het is een kookboek. Het heet Maluku. De auteurs zijn Carol Lemette Polopessi en Mas van Putten. Uitgegeven bij Nijg en Van Ditmar. En het is hardcover. Het is vrij recent verschenen, dus het is nog altijd helemaal goed te koop. Ja, ik lees even een stukje van de recensie voor. Heeft u ooit gohu ikan gegeten? Luisteraars, ik niet, maar u misschien wel. De Molukse versie van waarin je vis laat garen in het frisse zuur van limoen, mandarijn en kokosmelk. Dus je maakt een mengsel van het limoen, mandarijn en kokosmelk en daarin laat je de vis zachtjes garen. Of paniki, krokant gebakken tahoe of kip, omhuld met een jasje van kokosrasp en keurige kruiden. Er is nog zoveel meer. En dan de gebakken banaan, doodgewoon gebakken banaan, met een zoutzoete karamelsaus van palmsuiker. Ja, de Molukse keuken is rijk, gevarieerd en diep geworteld in tradities. Met onze Indisch-Molukse achtergrond reisden wij, zeggen de twee auteurs, af naar de bron, de Molukse eilanden. We lieten al onze vooraf opgedane kennis thuis en gingen zonder aannames op pad. Met twee vragen. Welke gerechten willen jullie doorgeven? En tweede vraag. Welke wijsheden hebben jullie om zo'n sterke community te bouwen? Wij hebben families ontmoet. Thuiskoks, dorpsoudsten. We schoven aan bij picknicks, kookten met mensen mee en luisterden naar verhalen die van generatie op generatie zijn doorgegeven. In Nederland maakten we de cirkel rond door jonge Molukse chefs naar hun familierecept te vragen. En wat we terugkregen ging verder dan recepten. We werden geraakt door hun warmte, gastvrijheid, ja, en ook levenswijsheid. In dit boek delen we gerechten die zelden buiten Molukse huishoudens te vinden zijn. Authentiek, rijk aan smaak en altijd verbonden met een verhaal. Maluku. En daar kwam ook mijn idee vandaan in het programma van afgelopen week van Surabaya Calling, het recept voor Cholo Cholo. En als u een familierecept heeft, een Molukse of Indisch, heel graag mail het eens naar mij. ingedumpel@ditishelmond.nl. En nou, dan nodig ik u uit en dan kijken we wat we met het recept gaan doen. Hier is Annabel Laura met Hujan. Het regent.

Ja, de tekst is ook zo prachtig, ja. Too much love will kill you. Brian May van Queen. Ik heb nog één ding, heel snel in Nederland gebleven. De geschiedenis van Molukkers 1951-2025. Geschreven en samengesteld door Henk Smeets en Frieders Stijlen. Het is een standaardwerk, een volledig herziene en geactualiseerde editie, verschenen bij Walburg Pers. Het beschrijft de geschiedenis van de Molukkers in Nederland vanaf de aankomst in 1951 tot nu, met uitgebreide aandacht voor de jongere generaties en hun maatschappelijke positie. Van harte aanbevolen, want zowel Henk Smeets als Frieders Stijlen, dat zijn niet de eerste beste auteurs en onderzoekers. En Frieders Stijlen was hoogleraar. En als je zegt, hoe was dat nou? Hoe was die geschiedenis? Dan is dit een standaardwerk. En van daaruit kun je dan via hun bibliografie verder zoeken. We zijn aan het eind van het programma gekomen. Ik vond het heerlijk om dit programma zoals altijd voor u samen te stellen. Deze keer met voornamelijk Molukse muziek. Ik zeg heel graag tot volgende week. En dan heb ik weer ook andere muziekkeuzes. En als u een nummer wilt horen, mail mij dan ingedumpel@ditishelmond.nl. Tot de volgende keer. Dag.

0: al speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Helmond Klassiek.
1: Klassiek.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10 uur.
4: Ron van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit op blikseminslag. In Landsmeer raakte erbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd.

0: In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, meer LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer dan nog. Het blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Ook morgen flinke periode met zon. Ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
2: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
1: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
3: Goedemorgen.
4: Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
5: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
4: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
4: of Ellie
5: op vdmortel.nl. Rusten!
2: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
6: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
7: Dit is Helmond.
6: Dit is Helmond.

0: Presentatie
1: Arthur Rijzendoorn, techniek Harry van den Bogaert. Beste luisteraars, fijn dat u vandaag weer heeft afgestemd op Dit is Helmond Klassiek, met vandaag weer een uurtje filmmuziek. Een weekje eerder dan u van mij gewend bent, want normaal zit ik hier op de eerste zondag van de maand. Maar aangezien ik volgende week de Candy Mars ga lopen, is dit een goede oplossing en heb ik geruild met collega Ger. En dat heeft Peter afgelopen zondag ook al een paar keer vermeld. Vandaag staat de uitzending geheel in het teken van de muziek uit de films van de beroemde regisseur, de Master of Suspense, Alfred Hitchcock. Een groot deel van het succes van zijn films is te danken aan de muziek. En met name de samenwerking tussen Hitchcock en de componist Bernard Herrmann. Die is legendarisch te noemen. Filmhuwelijken tussen regisseurs en componisten komen wel vaker voor. Denkt u bijvoorbeeld maar eens aan de samenwerking tussen Fellini en Nino Rota, en natuurlijk Steven Spielberg en John Williams. We gaan deze uitzending dadelijk starten met de film, muziek uit de film Dial M for Murder uit 1954. Met muziek van Dimitri Tiomkin. Het is een klassieker van Hitchcock die nog steeds staat als een huis. In Dial M for Murder maakte hij spaarzaam gebruik van locaties en acteurs. Ray Milland is geweldig als Tony, die de ingewikkelde plannen maakt om zijn rijke vrouw te vermoorden. Oorspronkelijk werd de film gefilmd in 3D. De film werd in slechts 36 dagen gedraaid, razendsnel. Eén belangrijke scène moest steeds maar weer overgedaan worden. En het ging Hitchcock niet in de koude kleren zitten, en naar verluid verloor hij van de zenuwen bijna 10 kilo aan lichaamsgewicht. Hoofdrollen waren weggelegd in deze film voor Ray Milland en Grace Kelly. En we gaan nu luisteren naar Hubbard's Theory en Entitled.

U hoorde het thema Hubbard, Theory en Untitled, uitgevoerd door Royal Scottish Orchestra onder leiding van William Stromberg. En dat brengt me nu bij Bernard Herrmann, de belangrijkste samenwerker met Alfred Hitchcock. Bernard Herrmann werd geboren in 1911 in New York en overleed in Hollywood in 1975. Hij wordt gerekend tot de grote filmcomponisten van de 20e eeuw. Hij begon al op jonge leeftijd met muziek componeren. Hij kreeg al op zijn 13e een prijs voor compositie. En zijn opleiding had hij genoten aan de Universiteit van New York en Juilliard School. Op zijn 20e was hij al dirigent van zijn eigen kamerorkest, het New Chamber Orchestra. In 1933 ging hij werken voor CBS als componist en dirigent voor diverse radioprogramma's en hoorspelen, waaronder het Mercury Theater on Air van Orson Welles. Zo was hij de componist van het bekende War of the Worlds hoorspel uit 1938. Toen Orson Welles zijn debuutfilm ging maken, Citizen Kane, vroeg hij aan Herrmann de muziek te schrijven. Dus Herrmann maakte met deze film ook zijn filmdebuut. Herrmann was een veelgevraagde componist en bleef actief van zijn debuut in 1941 tot zijn dood in 1975. En zijn werk wordt vooral geassocieerd met de films van Alfred Hitchcock, voor wie hij de score componeerde van al zijn films tussen 1955 en 1966. Ook voor The Birds, maar The Birds was een film waar hij als geluidsontwerper actief was. Er zat geen geluid in, maar wel elektronisch gecomponeerde vogelgeluiden. En zijn bekendste werk is waarschijnlijk de score voor Psycho, waarvoor hij enkel snaarinstrumenten gebruikte. Gaan we daar ook nog een stukje van draaien. Vooral de krijzende vioolmuziek uit de douchescène is bekend. En de samenwerking tussen Hitchcock en Herrmann werd beëindigd in 1966... toen Hitchcock zijn muziekscore voor de film Torn Curtain weigerde. Ook was Herrmann actief voor televisie. Zo componeerde hij onder meer Alfred Hitchcock Presents en The Twilight Zone. En naast werk voor film schreef hij ook concertstukken, waaronder een cantate genaamd Moby Dick en een opera Wuthering Heights. In zijn latere leven werkte hij voornamelijk voor bekende Hitchcock-fans, regisseurs als François Truffaut, Brian De Palma en Martin Scorsese, waarvoor Herrmann zijn laatste filmscore schreef, Taxi Driver. Hij stierf enkele uren na het voltooien van de opnames van deze film. En Scorsese droeg de film op aan Herrmann. Herrmann werd slechts 64 jaar oud. We gaan nu luisteren naar muziek van Herrmann en de samenwerking met Hitchcock. We gaan starten met de film Marnie, een film uit 1964... Regisseur Hitchcock creëert een betoverend portret van een verstoorde vrouw die haar man probeert te redden in een meedogenloze psychologische thriller. Marnie, een rol van Tippi Hedren, is een dwangmatige leugenaar en dief. Ze trouwt impulsief met de man, een rol van Sean Connery, die ze probeert te beroven. En wanneer een vreselijk ongeluk haar over een rand duwt, worstelt haar man om haar te helpen, haar demonen en haar verleden onder ogen te zien, terwijl het plot op een verwoestende, onontkoombare conclusie afloopt. Oorspronkelijk werd de film gepromoot als een spannend seksmysterie. Het is een betoverende klassieker geworden. We gaan luisteren naar de prelude uit de film Marnie.

U hoorde de prelude uit de film Marnie, uitgevoerd door het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Bernard Herrmann. Dat brengt ons nu bij de film Psycho, een film uit 1961, de beroemde horror-thrillerfilm van Hitchcock. En het verhaal volgt een vrouw op de vlucht die in een afgelegen motel verblijft bij de iets wat verlegen, maar gestoorde Norman Bates. De film is gebaseerd op het gelijknamige boek van Robert Bloch, dat weer geïnspireerd is op het waargebeurde verhaal van de moordenaar Ed Gein. En nog steeds is de douchescène halverwege het verhaal over een vrouw die een nieuw leven wil beginnen ronduit huiveringwekkend. Het is dé moord uit de filmgeschiedenis. Slechts 45 seconden lang en vanuit 70 verschillende camerapunten gedraaid. En eigenlijk valt er niks te zien. En de meeste mensen zweren achteraf diep rood bloed in het doucheputje te hebben zien stromen. Maar Psycho werd in zwart-wit gemaakt. En u kijkt in werkelijkheid naar chocoladesiroop. De montage van de vaste Hitchcock-editor George Tomasini en de onvergetelijke, indringende muziek van Herrmann houdt het menselijk brein verbluffend voor de gek. Werkelijk adembenemend. We gaan luisteren ook naar de prelude uit de film Psycho.

U hoorde de prelude uit de film Psycho, uitgevoerd door het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Bernard Herrmann. En ik moet er nog even bij zeggen dat Anthony Perkins zijn carrière hiermee een boost nam en beroemd werd. Dat geldt ook voor Janet Leigh en Vera Miles. Dat brengt ons nu bij een film North by Northwest, een film uit 1959. Met hoofdrollen voor Gary Grant, Eve Marie Saint en James Mason. Het verhaal gaat over Roger Thornhill. Die wordt opgejaagd door spionnen die hem aanzien voor een geheim agent. Hij ontsnapt op het nippertje aan de dood, maar niemand gelooft hem. En als hij dan wel gehoor vindt bij de mooie platina blonde Eve, slaat de twijfel toe. Is zij wel te vertrouwen, is de vraag. Het is een van de beste films van Hitchcock met een groot aantal klassiek geboren scènes, zoals de moordaanslag per vliegtuig op een verlaten landweg en het duel op het monument van Mount Rushmore. Uitstekend acteerspel, prima scenario, prachtige fotografie. En de film werd ook beloond met een nominatie voor 3 Oscars. We gaan luisteren naar de overture uit North by Northwest.

Ja, u luisterde naar de overture uit de film North by Northwest, uitgevoerd door het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Bernard Herrmann. Geweldig stuk muziek, vind ik. Dat brengt ons nu naar de eerste samenwerking tussen Herrmann en Hitchcock, en wel de film The Trouble with Harry, een hele bijzondere film. De film wordt nog maar eigenlijk zelden vertoond. Het is geen suspense, maar een zwarte, absurde humor rond de verwikkelingen bij het stoffelijk overschot van de maan van een man geneemd Harry. De regisseur liet het suspense-element bijna helemaal weg en gold na het uitbrengen in de VS als een commerciële flop. Volgens Hitchcock was er niets amusanter dan het onderkoeld uitserveren van drama. En de film is benaderd vanuit een exclusief Brits genre, de zwarte humor. Ik heb de film gemaakt om te bewijzen dat het Amerikaanse publiek in staat is die Britse humor te waarderen, zei Hitchcock. The Trouble with Harry was het speelfilmdebuut van Shirley MacLaine. En hiermee daarna de carrière van Shirley MacLaine nam echt grote sprongen. Hitchcock schreef A Portrait of... Herrmann schreef A Portrait of Hitch. En de muziek voor deze film pakte hij samen tot één grote suite en eerde hiermee Hitchcock. We gaan nu luisteren naar The Trouble with Harry.

U luisterde naar A Portrait of Hitch, speciaal geschreven door Bernard Herrmann voor Alfred Hitchcock. Het werd uitgevoerd door het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Bernard Herrmann. Dat brengt ons nu bij een andere beroemde film van Hitchcock uit de jaren 50, Vertigo. Vertigo met acteurs James Stewart en Kim Novak. Regisseur John Ferguson heeft last van hoogtevrees, sinds hij zag hoe een collega tijdens een achtervolging van een dak afstortte. En na zijn vervroegde pensioen vraagt een oude vriend hem om een oogje in het zeil te houden op zijn vrouw Madeleine. Maar Ferguson valt als een blok voor de mooie blondine. En ja, zoals vaak, dat kan natuurlijk niet goed aflopen. De film kreeg een lauwe ontvangst en pas na afloop van tijd werd duidelijk dat Hitchcock hiermee een van zijn beste films gemaakt had. En één beroemde camerabeweging werd later bekend als het Vertigo-shot. We gaan luisteren naar het Scène d'amour uit Vertigo.

U luisterde naar het thema Scene d'Amour uit de film Vertigo, uitgevoerd door het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Bernard Herrmann. En dan nu de film The Man Who Knew Too Much uit 1956. Met twee componisten in deze film. Bernard Herrmann schreef de achtergrondmuziek en het slotstuk van de film werd gecomponeerd door Arthur Benjamin, een klassiek componist. En wel het Storm Cloud Cantata. Het verhaal gaat over Ben McKenna, die op vakantie is met zijn vrouw en zoon in Marokko, wanneer een toevallige ontmoeting met een vreemde hun reis en hun leven op een drastische andere manier zet. De vreemdeling, die voor de ogen van de familie op de markt wordt gedood, onthult een moordcomplot aan de Amerikanen. De zoon van het stel wordt ontvoerd om het complot geheim te houden. En plotseling moeten de moeder en vader zonder hulp van de politie een manier vinden om hun kind terug te krijgen. En de beroemde climax, scène in de Royal Albert Hall, is een meesterklas in spanning. Zonder enige dialoog te gebruiken wisselt het tussen een huurmoordenaar die wacht op het exacte moment van twee bekkes, een bekkenval om een pistool af te voeren, en de paniekerige moeder die het probeert te stoppen. Het orkest voert Arthur Benjamin's Storm Cloud Cantata uit. En de kijker weet al dat een schot getimed is om samen te vallen met een neerslaan bekken. Een agent zit in een privéloge met een geweer gericht op een buitenlandse diplomaat. En Doris Day, die de wanhopige moeder speelt, rent door de gang. En ze ziet de schutter net op het moment dat de climax van de backing crash nadert. En net op het moment dat de bekkens botsen en de muziek ophoudt tot een overweldigend crescendo, gilt de moeder, waardoor de huurmoordenaar schrikt, zodat zijn kogel alleen de jas van de diplomaat raakt, in plaats van hem te doden. En Hitchcock filmde deze legendarische scène eigenlijk twee keer. In zijn originele versie uit 1934 en zijn bejubelde remake uit 1956. En Bernard Herrmann vond dat dit stuk muziek ook voor de tweede film moest blijven staan. En Hitchcock gunde hem de rol van dirigent in de slotscène uit de film. Gaat u genieten van Storm Cloud Cantata van Arthur Benjamin uit de film The Man Who Knew Too Much.

medicijnen zal brengen. En tijdens het wachten overloopt Henry zijn leven, hoe hij alles opofferde voor zijn egoïsme en zijn ambities. Genieten we even nog van de Memory Walls uit Kilimanjaro. En ik wens u nog hopelijk een iets minder hete zondag toe dan de afgelopen dagen. Volgende week in ieder geval wat verkoeling. Fijne dag verder.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen, Helmond gaat Hollands.
1: Helmond gaat Hollands.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 11 uur.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met de aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de

0: straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond. Er zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 opeenvolgende WK-wedstrijden. Ook Colombia en Portugal hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
1: Helmond gaat Holland.

Ja, beste luisteraars, allemaal weer een hele goede zondagmorgen. Fijn dat u vandaag op deze ook weer warme dag luistert naar Helmond gaat Hollands op. Dit is Helmond. Ja, wat was het puffen afgelopen week. Gelukkig komen er een paar mindere dagen aan vanaf morgen. Dus dan kunnen we even een beetje bijkomen. Ik heb vandaag natuurlijk weer voor een leuk programma voorgesteld en samengesteld. Ik heb een paar leuke gouden oude en natuurlijk weer een hele hoop nieuwe en een paar plaatjes die al wat langer uit zijn. Ik begon vandaag met een nummer uit 1972 van het duo Ger en Els. En die kwamen destijds uit Eindhoven en die zongen de We dansten de Roomba. En hier is de nieuwe single van zanger Nico, Mama Mia Maria.

We gingen terug naar het jaar 2012 met Henk Bernard en Je voelt als goud. En daarvoor hoorden we de nieuwe single van Monique Pluijmen. Samen zijn we sterker. En hier is de nieuwe single van Johan Hammer. En die zingt de Oude Bles.

Ja, 1983. Siska Peters en Aristakis met Kom in mijn armen. En daarvoor horen nu de nieuwe single van Bob Offenberg. Nergens anders. En als we het dan overnieuw hebben, hier is die van Ivan Verrelli. En die zingt Zonder het te weten. En dat nummer kennen we natuurlijk ook van Corrie en de Regels. Maar dan nu in een ander ritme.

Ja, we gingen terug naar het jaar 2023. Nog niet zo lang geleden, maar Renate en Bernadette Dogger met Die Mooie Zomer op Capri. En daarvoor hoorden we de nieuwe single van Suzanne Veldmeijer, De Nacht van Je Dromen. En het is nu tijd voor de Spreekpunter nieuwe single van Yves Berendsen met Misschien Is De Tijd. MUZIEK

Ja, we gingen terug naar het jaar 1977 met de Migra's en de Purperen Hei. En daarvoor horen we nu de nieuwe single van niemand minder dan Lara Mila. En die had het over Had ik jou maar nooit gezoend. En hier is de nieuwe single van Patrick van Os. En die heeft het over Saint-Tropez.

Ja, dat was Grutte Geert met De Zomer is weer in het land. En daarvoor hoorde nu de nieuwe zinger van Christina Lorena. En die zong die jongen uit een dorpje. En als de echte Nederlandstalige muziekkenners hadden we al lang gedacht. Dit was ook een nummer van Corrie en de Regels. De B-kant van Huilen heeft voor jou te laat. Maar deze was dus met een iets andere tekst. Daarmee zijn we gekomen aan de laatste plaat voor deze Helmond gaat Hollands op deze zondag, de 28e juni, de laatste zondag alweer van deze maand. Ik dank u voor het luisteren. Deze week zou het wat koeler gaan worden. En dan geniet dan van die koelere dagen. En ik dank u nogmaals voor het luisteren. Graag tot een volgende keer. We gaan eruit met een oudje van Marianne Weber uit 1997. Als sterren stralen.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is Weekend.
1: Dit is Weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 12 uur.
3: Ron van Kam met het NOS Journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris gebruikt kunstmatige intelligentie om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Pointer. Brussel werkt aan strengere regels voor vapes en e-sigaretten. Voordat de Europese Commissie een definitief wetsvoorstel doet, worden burgers om input gevraagd, zodat ze hun bezwaren kunnen laten horen. Nu blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren door AI liet schrijven om het beleid te beïnvloeden. Van de Nederlandse publieksreacties is meer dan 70% door AI geschreven. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 opeenvolgende WK-wedstrijden. Ook Colombia,

0: Portugal en Congo hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer, het blijft droog en de zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen is er veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. Aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
1: Dit

0: Een heel goede middag, luisteraars. Welkom bij het programma Rons Muziekarchief. En ja, u weet, de laatste weken zitten we met z'n tweeën achter de microfoon, hè, Andy?
1: Jazeker, ik ben van de partij. Ook op deze zomerdag, met de temperatuur die vandaag maximum kan bereiken, nog van 31 graden. Maar we laten ons niet kissen, dames en heren. Ik ga natuurlijk ook niet al te veel vermoeien met mijn kletspraatjes die ik de afgelopen week gehad heb. Want het is al warm genoeg. We waren trouwens begonnen met Chic, I Want Your Love, uit de oorspronkelijke 1978. Maar de top 4 notering was in 1971, in het voorjaar ergens.
0: Ja.
1: En dat gitaartje van Nile Rodgers, dat doet hem, hè?
0: Dat is heel herkenbaar, hè?
1: Ja, trouwens, Nile Rodgers is dit jaar ook weer present op Naughty Jazz in Rotterdam.
0: Ja, en ze haalden de 14 plaats in de hitlijst en stonden 6 weken in de hitlijst. En kwamen binnen op 17 maart 1979 in de top 40. Dus dat heeft een paar maandjes geduurd. Toen de plaat uitkwam in 78, duurde dus een paar maanden voordat ze in de top 40 terechtkwamen.
1: Ja, ze zeggen het ooit goed, week heeft tijd nodig, dus vandaar.
0: Goed, dus dat was de eerste nummer in de uitzending. Maar we gaan natuurlijk door naar de volgende. We gaan iets Nederlandstalig draaien van de Chico's. Uit 1955, wel te verstaan. En s'avonds als het kampvuur brandt. Maar ik zou nou toch geen kampvuur maken, want de hele tent vliegt in de fik. En heb je trouwens over fik gesproken? Vannacht dat zware onweer op het dak gehad. Ja, bij ons in Helmond zijn zelfs 2 woonhuizen zwaar beschadigd vanwege brand. Waarschijnlijk een blikseminslag. En zo zie je maar dat het allemaal kan lopen. Hè? Dus, maar het was wel even een nachtje. Hè?
1: Ja, het was een nachtje wel, ja.
0: Ja, dus dat mag je wel zeggen. Ja. En daarna kreeg mijn zus in Eerbeek ook het onweersbuitje cadeau van mij. Want dat ging heel recht door naar Eerbeek. En het deed daar ook zwaar geongeweerd. En mocht je luisteren, Yvonne Tabor en Chris Tabor. Een goede middag. En ik hoop dat jullie lekker nou in het zonnetje zitten. Misschien in de achtertuin of in de voortuin bij deze. En... ik wens verder alle luisteraars vanuit Eerbeek ook veel plezier vandaag en lekker in de zon zitten. Ja goed, we gaan dus inderdaad een nummer draaien van de Chico's. 's Avonds als het kampvuur brandt.

0: Het is een mooi plaatje nog altijd, maar dit doet me eigenlijk een beetje denken voor mij. Dat is weer voor mij persoonlijk natuurlijk. Aan de sukkeldrafjes. De sukkeldrafjes die we zo ooit hebben gedaan. Nou ja, wat heet sukkeldrafjes? Zeg maar wandeltempo tijdens de buitenritten van het paardrijden destijds. Toen ik daar nog mee bezig was, een enkel jaartje geleden. Maar ja, dat is voor mij ook verleden tijd, helaas. Maar van de andere kant, ach, waar andere deuren gesloten zijn, gaan andere deuren weer open, hè? Zeg maar altijd. Dus vandaar dat ik weer hier zit. Goed, s'avonds als het kampvuur brandt, dus even wachten nog. En ik zou het me gewoon een paar dagen uitstellen, dat kampvuur. Dan is het wel weer een beetje redelijk om te doen. We gaan naar de zomer van 1980 toen met de volgende. Een nummer 2 notering al van toen. Alleen die zomer van 1980 was niet zo warm, eerlijk gezegd. Maar de muziek wel. Trouwens... Er zit weer een bekend gitaartje van Nell Rodgers, hè? Wat hebben we vandaag?
1: Wat hebben we vandaag met Nell Rodgers?
0: Trouwens, Diana Ross had toen een album uitgebracht in 1980. Onder de productionele leiding van Nell Rodgers en Bernie Edwards. Ook de twee sleutelfiguren van Chic. Upside Down, ja. Hier is ze.
1: Ze komt eraan, maar ja. even de geschiedenis pakken, want ze haalde de tweede plek dan mee.
0: Ja, dat sowieso.
1: Stond 14 weken in de lijst, kwam binnen als hoogste nieuwe binnenkomer, was dus een alarmschijf en kwam binnen op 26 juli 1980. En hier is het dus.

0: Ja, een zeer herkenbaar gitaartje. Ook in deze opname van Dino Ross uit 1980. Een Upside Down. Een tweede plaats als hoogste notering in de top 40. En elke alarmschijf die wordt een hit, zeg ik voor altijd. Dat was toen al zo. En weet u trouwens nog wanneer de eerste alarmschijf ooit werd uitgezonden op Radio Veronica vanaf zee? Dat was op zaterdag 1 november 1969. En dat was Oh Well van Fleetwood Mac. Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Ja, oude tijden herleven weer op deze zender. Trouwens, straks rond de klok van 1:30 heb ik nog nieuws over het Theater van het Sentiment, waar het vandaag over gaat. Dat is ook wel leuk om te weten. Want het gaat, in ieder geval, één ding kan ik nog flappen. De voorstelling van vandaag tussen 4 en 6 op Radio 5 gaat naar de jaren 70 toe. Dus je bent alvast gewaarschuwd. Maar we hebben voor het zover nog een hele hoop muziek zoals deze, die twee keer is uitgebracht in Nederland. Maar de eerste keer werd het nooit een hit, hè?
1: Nee, want ik kreeg in het hitdossier, want ik was aan het zoeken naar de informatie over het nummer. En ik zag twee jaar al. Ik denk, wat? Hij staat ook in 1966.
0: Ja, dat klopt.
1: Maar toen kwam je de top 14 in. Toen bleek het een tip te zijn. En ze hebben het dus toen geprobeerd. Het is helaas mislukt. Maar wat denken ze? Dan doen we het in 1969 nog een keer. En zie daar het wonder, het gebeurde. En ze kwamen in de top 40. En ik heb het natuurlijk over Ike en Tina Turner. Met het nummer getiteld River Deep, Mountain High. En die gaat u zo eigenlijk horen, maar ik vuur eerst even de informatie op u af. En ze haalden de 10e plaats in de top 40 en stonden 8 weken in de hitlijst. En ze kwamen binnen op 19 maart 1969.
0: Ja, ik weet het toch.
1: En jij weet het, hè, want je bent zeer bedreven in al die muziek. Dus,
0: ja, dat zei ze wel. Dat was mijn schooltijd, was het.
1: Maar ik wil hem niet onthouden. We gaan eens lekker naar dit echte rauwe soul-nummer luisteren met ze. Hier komt-ie.

0: Ja, alleen één persoon in Amerika was zeer teleurgesteld omdat die plaat daar geen succes werd. Namelijk producer Phil Spector, een man beter bekend als The Man from the Wall of Sound. Goed, dit was in ieder geval River Deep Mountain High uit 1966, CQ 1961 bij deze. Dus, maar we gaan eventjes de Zero's in met een mooie Nederlandstalige opname, Ron.
1: Ja, want we gaan naar 2003 ja. Samen met Frans Bauer. Met een nummer getiteld 1000 rode rozen. En ja, dat is altijd nog beter als een bos cactus in je nek krijgen. Dus, nou, daarom. Dus 1000 rode rozen.

0: Nou, ik kan je verzekeren, Ron, dat we van bovenuit, van mijn engelbewaarder, de goedkeuring hebben gekregen dat deze plaat is gedraaid. Duizend rode rozen van Frans Bauer. Inderdaad, mijn vrouw die luistert ook mee, natuurlijk van boven een afstandje. Maar goed, ze houdt alles in de gaten, hoor, wat we doen. Dus daar ben ik wel erg blij mee. Tijd voor het volgende, Ron.
1: Ik ben even de cd even aan het wisselen, want dat
0: hoort ook bij, hè?
1: Ja, want het gaat in één moeite door, hè? Ja. Dus, maar dat was dus Frans Bauer uiteraard. Duizenden rode rozen uit 2003. En we gaan nou iets draaien uit 1939 alweer. Dat is een heel leuk melodietje van Glenn Miller. Shut up nog een shoo-shoo. En die gaat u maar eens lekker beluisteren.

Nou ja, als ze zich afvraagt van rijdt die trein nog? Nee, die is al lang uitgerangeerd. Die staat nou ergens in het Amerikaans treinenmuseum. Dus moet Erik de Zwart daar nog belangstelling voor hebben om daar eens te gaan kijken. Dan mag je er voor mij gerust op. Goed, even toch met trein, hè? Chatchen over Choo-Choo uit de jaren 30 alweer, 1939, van het orkest van Glenn Miller. De volgende plaat, die is alleen in Amerika in dit geweest. Hier helaas niet, maar in ieder geval toch wel een mooi easy listening nummer. Soft Soul van Glass Knight and Pips uit 72, als het goed is. Niet ja, The One 1972. Of Us.

0: Heerlijk, zo'n soft soul nummer uit 1972 van Gladys Knight en de Pips. En Nirvana was nooit een hit geweest, maar in ieder geval ook de platen die vergeten zijn, die krijgen bij ons natuurlijk ruim aandacht. Daar zijn we eigenlijk ook wel een beetje onbekend. Trouwens, ik heb de vermoeden dat we iets gaan draaien zo direct van Etta James uit de jaren 50.
1: Ja, 1955. Komt dan het album af, Cruisen, 1955. En daar heb ik hem opgeduikeld. En het nummer is getiteld Good Rocking Daddy. Nou, en dat is ook weer zo'n heel leuk ouderwets melodietje uit vervlogen tijden. We gaan hem eens lekker op je loslaten met u welnemen.

0: Ik zie sommige mensen al denken van, ja, misschien lijkt dit nummer wel ergens op. Ja, dat zou zomaar kunnen, want toevallig van de week had ik een discussie over dit nummer, Good Rocking Daddy, van Etta James, ook heel stom toevallig. En die persoon zei van, weet je waar het nummer veel op lijkt? Zeg nou, vertel het eens. Toen zei die persoon in één keer van, I just want my love to you. Dat is ook van haar. Ik zei, ja, maar het is oorspronkelijk weer een nummer van Muddy Waters. Nou, toen was die persoon zo uitgepraat.
1: Ja,
0: zo kan het gebeuren.
1: Maar het was toch een mooi nummer om de revue te laten passeren. Dus,
0: ja, zeker. Het is eigenlijk de oude Rhythm and Blues, hè, zoals ja, toen in de jaren 50 klonk. Ja.
1: Goed, tijd voor het volgende. We gaan naar Nederlandstalig van Benny Nijman. En het nummer is uit 1984. En is getiteld Wat ben ik zonder jou?

0: Ja, misschien wel een nummer met een trieste tekst. Eigenlijk is het ook wel zo, wat ben ik zonder jou? De titel is sowieso al triest, maar in ieder geval... Het was een van de nummers te vinden op het album Het Zwarte Goud uit 1984 zelfs. Ja, inderdaad, waarop ook die grote hitsingle staat... Waarom fluister ik jouw naam nog? Benny Nijman was dat. Ik hoop dat Annelies meeluistert. Speciaal voor haar dus dit nummer. En zeker op zo'n dag als vandaag... moet je gewoon een beetje rustige muziek gaan draaien. Want nou ja, herrie hebben we al goed genoeg... hebben we al veel te veel op de radio, vind ik. Dus, maar goed, het is tijd voor wat andere... een beetje de stevige soul, de rauwe soul uit de jaren 60. Ja. Eddie Floyd. En trouwens, ik kan u wel mededelen dat deze plaat nooit een hit is geweest in Nederland.
1: Nee.
0: Maar wel in 1979 de uitvoering van een andere dame, Amy Stewart. Not ja. Moed.
1: Die maakte er inderdaad een enorme discotheekversie van.
0: En wat voor eentje, hè? Wat voor
1: ja,
0: eentje.
1: Jongen, zeg dat. Die draai ik binnenkort ook nog een keer.
0: Ja, want,
1: we moeten natuurlijk laten horen hoe het allemaal met elkaar in verband zit. En ik kan u garanderen, ik heb hem liggen. En dan kunnen we hem ook een keer draaien. Maar we gaan eerst deze oerversie uit 1966 in starten.
0: Maar ja, voordat we die gaan draaien, er bestaat nog een andere oerversie, hè? Van het nummer.
1: Ja.
0: Namelijk van Otis Redding en Carla Thomas.
1: Ja. Ja. Die is er ook nog. En ja, volgens mij hebben ze die in de jaren 50 gezongen, denk ik?
0: Nee, ook in hetzelfde jaar.
1: In hetzelfde jaar? Oh, oké. Okay.
0: En trouwens, het is een overeenkomst tussen die uitvoeringen van Knock on Wood. Ze zijn allebei uitgebracht bij Stax Records.
1: Ja, kijk, daar hebben we het. En de albums die ik momenteel hier heb liggen... CD-serie That's Soul. Dat is allemaal Stax en allemaal, ja, allemaal soulwerk.
0: Stax en Atlantic.
1: Atlantic, ja. En dus dat zijn de maatschappijen voor de soulmuziek. Dus,
0: ja, toen de toonaangevende maatschappijen. Goed, laten we maar die plaat maar eens gaan draaien. Want we hebben weer genoeg gepraat.

0: Ja, dat was het plaat denk ik afgelopen. Dat was 1966 inderdaad. Knock on Wood van Eddie Floyd. En ik moest nog even vermelden dat David Bowie er natuurlijk ooit had opgenomen tijdens de Diamond Dogs Live Tour. En dat is in 1974 op single uitgebracht. Dus daar bent u weer helemaal bij wat dat betreft. Dat er nog meerdere uitvoeringen bestaan van het nummer.
1: Ja, Willy Hond, die kwam binnengelopen. Die heeft hem op een systeem opgezocht van Amy Stewart. Knock on Wood. We zouden als we wouden kunnen we instarten. Maar ja, dan weten we ook wat we kunnen vinden. Ja. En dus dan kunnen we altijd dan ook een keer tussen.
0: Ja. Ja, daarom hoef je niet extra mee te nemen.
1: Dus, nee, daarom dus hartstikke leuk dat je daar even op is.
0: Ja, dankjewel, Wil.
1: We gaan volgens mij als een stijger met het programma, jongens. Het zit gewoon heel goed in elkaar vandaag. Ja. En het gaat ook lekker. En kijk op de teller, die gaat ook lekker, want we hebben nog 11 minuten. We gaan nog even iets draaien van Tol en Tol, getiteld Mexican Sunrise. En die is uit 1993.

0: Heerlijk rustig ontspannen met deze opname van Tol en Tol uit de jaren 90. En Mexican Sunrise. Trouwens, van de week was ik de honden uitlaten, was s'avonds laat. En dan kwam ik een vrouw tegen was ik even mee aan het praten. En die vroeg zo van, mag ik je iets vragen? Ik zei, ja, tuurlijk mag dat. Was jij afgelopen zondag op de radio? Ik zeg, ik? Op de radio? Nou ja, ik kon het niet ontkennen natuurlijk. En toen vroeg ze zo van, hoe jong ben je eigenlijk? Ik zeg, bijna 72. Nou, dan zou je op je stemgeluid, als ik het zo hoor op de radio, zou je het niet zeggen. Ik zeg, dat vind ik een compliment.
1: Ja, kijk, heerlijk. Fijn dat we zo'n goede referenties krijgen.
0: Ja, trouwens, weet je wie dat ook altijd zei, dat die jongen overkomt op de radio? Onze oud-collega Johnny Bolle.
1: Ja?
0: Die zei dat ook altijd.
1: Kijk, dus ik kijk hier op de teller en we hebben nog 6 minuten 50. En we willen eigenlijk nog 2 nummers draaien. Dat gaan we voor het grootste gedeelte proberen. Zo dadelijk hoort u Vera Lynn met het nummer Yours uit 1941. Die gaan we meteen instarten.

Eens even kijken, we hebben de Gouden Regen bloeit. En die is uit 1975, had geen top 40 geschiedenis. Dan mag u nog naar luisteren tot het nieuws van 1 uur. En dan zijn we naar de randweer bij u terug voor het tweede uur van Rons Muziekarchief.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de 2 landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en zonnewolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen veel zon, dan iets koeler, aan de kust 21... en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond, luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Weekend. Met non-stop de lekkerste muziek.

Welkom terug bij het tweede uur van Rons Muziekarchief. En we hebben weer hele mooie muziek voor in dit uur ook uitgezocht. Want wat dacht je van het eerste nummer wat we gaan draaien? Van Elvis Presley. En het komt uit 1970. En het is getiteld The Wonder of You. Zo'n hele mooie. Zullen we maar eens heel veel in gaan starten.

0: Yeah, applaus. Dat was Elvis Presley en een opname uit 1970, The Wonder of You. Veel gedraaid toen destijds in het eerste leventeken van Radio Noordzee International vanaf de Mabo 2, kan ik me nog herinneren. En nou, ik weet dat er ergens nog een Elvis-fan mee luistert. Maar dat hoor ik dinsdag waarschijnlijk wel als het gehoord heeft. Dus dan weten we waarschijnlijk weer genoeg. Want ja, ze weet niet dat we elke week een plaat van Elvis in hebben. Maar ja, dat is de laatste tijd wel gebleken. Dus natuurlijk, want, maar ja, de luisteraars van Radio 5 die weten dat Daniel Dekker op dinsdagmiddag of op woensdagmiddag ook ergens een plaat heeft verstopt van Elvis. En dan hoor je ooit onbekende dingen. Of opnames in een andere take. Waar de totale mislukking nog te horen is in het begin van de opname. Nou ja, goed, dat is altijd wel iets verrassends. Dat is reden genoeg om natuurlijk ook naar de radio te blijven luisteren, ook naar een andere zender. Maar goed, wij zijn er ook nog tot 3 uur vanmiddag. En we hebben nog genoeg muziek voor u, dus blijf vooral hangen.
1: Ja, want waar je het over had met Elvis bijvoorbeeld, hè, ja? Hoor je ook in die opnames bijvoorbeeld, daar heb ik ooit van Tony Versveld gehoord.
0: Ja?
1: Dan was je ergens aan het zingen en dan ging er in een keer in de jungle room, ging de telefoon, op zijn landgoed de Gewestland.
0: Ja,
1: en dan ging
0: ja,
1: de telefoon en dan hoorde dus Elvis hard roepen op een gegeven moment, het was door de opname, kick that phone off the wall. He, zo van, ja. He, dus ja, dus dat zijn die leuke dingen die de revue kunnen passeren, dus leuk om allemaal uit die tijd dat allemaal te weten. Kijk, wij gaan dus nu naar 1956 samen met Patsy Cline. En u kent het nummer van de wel. Walking After Midnight.

0: Ja, heerlijk, die country van toen, hè, de jaren 50. Patsy Cline, Walking After Midnight. En nou schiet mij in één keer te binnen dat Fairground Attraction, je weet wel, die van Find My Love en van Perfect, die twee hits, die hebben dat ook nog eens ooit een keer eind jaren 80 opgenomen op single.
1: Ja. Serieus? Is dit nummer?
0: Ja. Alleen het is volgens mij hier nooit uitgebracht. Helaas. Okay. Helaas. Maar ik geloof dat het wel staat op het album One of a Million Kisses van Fairground Attraction. Dat is, dat even buiten beschouwing gelaten. Maar in ieder geval, dat is toch een teken dat de muziek gewoon voort blijft leven. En toch een eigen leven gaat leiden. En als je zo in Amerika alleen al gaat kijken op internetradio, het wemelt van de country zenders. Dat sowieso, kan ik je wel vertellen.
2: Ja, daar heeft ieder dom stadje of dorpje of geheugen heeft
0: als je Nashville nou neemt, jongen, verschrikkelijk. Maar dan hoor je dus echt die country zoals die daar nog altijd gedraaid wordt. En dat is een heel andere country dan dat ze hier draaien op de dag van vandaag. Ja. Dus moet ik wel toegeven. Maar het volgende valt onder de noemer Soul, geloof ik. Hè? Motown. Dat was in de tijd dat Lionel Richie dus eigenlijk al een tijdje bij de Commodores weg was. En ze hadden een andere zanger aangenomen, namelijk de zanger van Heatwave, J.D. Nicholas. En die is te horen op deze opname uit 1985, Night Shift. Hier zijn ze nog eens een keer.

0: Ja, dat was muziek uit 1985 van The Commodores en Night Shift. Een nummer 1 hit trouwens in de top 4.
1: Ja, want die informatie klopt. Want nummer 1 haalden ze dus en stonden 15 weken in de hitlijst. Kwamen binnen op 23 februari 1985.
0: Oeh, dat was die koude winter, hè?
1: Ja, dat was die koude winter, ja. Dus dat kan je wel zeggen. Dus,
0: Ja, dat sowieso. Kan ik trouwens nog melden dat, wat betreft... 1985, dat was trouwens ook een leuk jaar voor mij. Toen begon ik een beetje cd's te kopen, maar ik had nog geen cd-speler. Dat is ook wel een beetje een raar verhaal, maar in ieder geval... een van de eerste cd's die ik kocht... in ieder geval, ik kan er 3 opnoemen die ik toen tegelijk gekocht heb... Beautiful Noise van Neil Diamond. Night Shift van de Commodores. En Whose Side Are You On van Matt Bianco. Nou, kan niet missen natuurlijk. Hè. Ja, die zit in de meeste collecties van de CD-liefhebbers. Dus ook bij jou waarschijnlijk. Hè.
1: Bij mij ook, ja. Want ik heb die van Matt Bianco ook. Ja. De CD, inderdaad, dus het album. Ja. Blijft het toch een prachtig album. Vinden met hele goede muziek erop.
0: Ja, dat is sowieso. En dat is muziek die eigenlijk ook een beetje in het straatje past. In het stramien van Andy Soul Hour. Dus dat gaan we binnenkort anders aanpakken. Niet alleen soul, maar ook jazz en wat andere dingen die in verband staan met. Dus ook reggae zal de revue passeren regelmatig. Dus we gaan gewoon het anders aanpakken, een beetje breder. Want je kan wel disco gaan draaien zondagmiddag, maar daar is niet iedereen even gelukkig mee. Dus,
1: nee, je moet een beetje luisterbaar programma zijn.
0: Gewoon de meest relaxe muziek, zoals we op NPO Soul en Jazz ook doen. Want die heb ik altijd zondag soms opstaan als ik mijn bed uit ben. En als ik rustig zit te ontbijten, en dan sambal, die is er ook, wordt er ook heerlijk rustig bij hè, met die muziek. Dus zal ik voor iedere hondenbezitter aanraden.
1: Ja. En luister naar ons programma. Voor de hondenmoe.
0: Trouwens, er moet me nog één ding van het hart.
1: Ja?
0: Er is nog altijd de wolf op de radio, hè?
1: Wat zeg je?
0: Er is op Radio 5 nog altijd de wolf op de radio, hè?
1: Ja, die is er nog, hè?
0: Ja, s'avonds van 8 tot 11. De avond van 5. Bij de EO. Dat wordt geprezen door een heuse wolf. Maar een hele lieve wolf.
1: Oh.
0: Gerja Wolf.
1: Kijk.
0: Ja, die wordt niet afgeschoten hoor, dus alvast een geruststelling. Ja.
1: Zeg, zullen we eens, nou dat we toch lollig bezig zijn, een plaat gaan draaien die eigenlijk een beetje met de voetbal heeft te maken van nou. Ja. Maar in 1964 ging dat heel anders en het is een plaat van het Cocktail Trio en dan voelt hij erbij al hangen, getiteld Hup, Hup, Hup. En ze haalden daar ook de top 40 mee zelfs, een 19e plaats en stonden 3 weken in de hitlijst.
0: Maar er zit toch een triest randje aan, Ron. Ja, want die Piet waar het over ging, die had zijn rekening niet betaald, dus zijn tv had hij niet meer thuis.
1: Toen de tijd bestond dat al, snap je? Hoor je dat? Het is niet alleen welvarendheidsziekte en al die schulden, maar toen de tijd bestond het ook al. En hij kwam uiteraard binnen de top 40 op 2 januari 1965. Was meteen een goed begin van het jaar, of een slecht begin van het jaar, want als je dan al geen tv meer kunt kijken... Omdat ze je toestel weggehaald hebben. Ik blijf het een leuk nummer vinden. We zullen maar eens hopelijk op je losgelaten. Hier is het Cocktail Trio.

Nou, deze mensen hebben wel erg veel geluk gehad. Want voor hetzelfde geld hadden ze dus kritiek kunnen krijgen op dit plaatje. Sluikreclame punt 1 voor de PTT. En wat al nog niet meer. Hè? Dus, maar nee, die hebben het waarschijnlijk gewoon te laconiek opgevat. En gewoon gedacht, ja, dat is gewoon pure humor. Nou, dat was het ook. Want ja, laat maar die mensen over een cocktail trio. Hè? Hup, hup, hup. Een Nederlandse vertaling van een Amerikaanse top 10 hit uit 64. Hip, hip, hip van Gene en Dean, de zaakjes. Goed, we gaan naar de jaren 90 toe met No More Rain. En dan denkt iedereen van wie was dat ook weer? Nou, weet je wie het was? Angie Stone.

0: Ik weet dat er luisteraars zijn die denken van, dit lijkt ergens op. Nou, ik kan u de droom helpen. Als u goed hebt opgelet, in het eerste uur hadden wij Neither One of Us van Gladys Knight en de Pips. En wat is er nou gebeurd in eind jaren 90? Ten tijde van Angie Stone bij de... Ja, ze noemen het soul, maar het is gewoon de 90s R&B, zoals het toen heette. Nou, ze hebben van Neither One of Us dat intro gepakt. Hebben ze gewoon een loop van gemaakt. En zo zijn ze daarvoor voortborduren om het nummer dus verder af te krijgen. En dat tussenstukje wat er zat, dat is, hebben ze zelf er tussen geplant. En toen waren ze in één keer weer overschakeld op de loop, zeg maar, van het intro van die plaat die we in het eerste uur gedraaid hebben. Ja, zo kan het ook natuurlijk, hè. Maar in ieder geval, Angie Stone was ook verschillende malen samen met D'Angelo ook op North Sea Jazz te vinden. Maar helaas kan dat niet meer. Nee, ze zijn allebei niet meer onder ons, dus...
1: Oh!
0: Ja.
1: Maar ze was in ieder geval in dat jaartal 1991 kwam ze...
0: Ja, brok in de keel.
1: Jongen. Als ze tip binnen op 10 juni 2000.
0: Ja. Ja.
1: Eens even kijken, waar gaan we nu naartoe? Harry Roy en This is the Army, Mr. Brown. En die is uit 1943.

0: won't worry you anymore.
1: Ja, ik zou haast willen zeggen, voorwaarts, mars!
2: Ja, dat lijkt een beetje... Dan noemen we dat, zou je kunnen bedenken, net hetzelfde als Doris, hè, maar bij de Marina. Hè, dus.
1: Ja, zoiets in die geest.
2: Jongen, halen ze er allemaal vandaan.
1: Ja, waarom ook niet, hè?
2: Ja, het is vandaag het meest gekse programma alle tijden, volgens mij. Maar dat mag de pret niet drukken.
1: Het is alleen maar om de vrolijke noot erin te houden, want het is toch al warm genoeg buiten. En een beetje ontspanning met de radio erbij, dat is zeker niet verkeerd. En ik heb trouwens, zoals beloofd, want het is geloof ik 1:30 of 1:30 geweest al. Ik heb al gezegd dat ik nieuws zou hebben over Theater van het Sentiment. Dat straks weer uitgezonden wordt op NPO Radio 5 met presentatrice Antje Montero. Ook bekend van de musical en dergelijke. Dus, maar goed, ze doen de werk goed. Deze keer gaan ze een voorstelling, die een 2 uur durende voorstelling doen. Over hoeveel is het vandaag? 28 juni, maar dan... op donderdag en wel in het jaar 1973. Wat was het toen populair? Nou, ik heb al platen zien staan in die top 5... zoals Jenny Come Lately van Albert West... of We Were All Wounded Around the Knee van Redbone... of misschien, stond ik in die top 5... Give Me Love, Give Me Peace on Earth. Nou, dat zou nou wel actueel kunnen zijn... want er is al genoeg in de ellende in de wereld... dus een beetje vrede mag, hè? George Harrison zong er toen al over in 1973... dus dat zou nou wel kunnen eigenlijk. Maar goed, in ieder geval straks meer over 1973... tussen 4 en 6, NPO Radio 5... bij de KRO-NCRV. Maak morgen beter.
2: Kijk. En dan is nu tijd voor 1978, samen met uiteraard Corrie Konings, daar gaan we iets van draaien.
1: Ah.
2: En getiteld In de Tuin van het Leven. En dat is een nummer wat ik nog nooit heb gehoord. Dus voor mij ben ik natuurlijk zelf ook reuze benieuwd wat er dus voorbij gaat komen nu. Dus, maar we gaan hem eens instarten. Hij heeft geen top 40 geschiedenis.

In de tuin van het leven, nee, ja, de 70. Corrie Konings was dat. En het is een plaat zonder een top 40 verleden. Dat klopt ook. Het is eigenlijk gewoon een albumtrack wat zo eigenlijk een beetje de revue passeert deze zondagmiddag. Maar het volgende is hier ook niet zo bekend, waarschijnlijk. Wel bekend eruit van Trini Lopez of van Fats Domino, heeft het ook nog ooit een keer gedaan. En de Beatles zelfs nog, maar in ieder geval het origineel komt uit 59, Wilbert Harrison. En daarmee doe je mij een groot plezier om. Kansas City.

0: Ja, de oude Rhythm and Blues uit 1959, Kansas City van Wilbert Harrison. Trouwens, muziek die op goed past in het straatje van Golden Memories. Vanavond na 7 uur op de radio met Tony Versveld. Want die draait ook Rhythm and Blues, rock'n'roll, rockabilly, a little bit of soul, country en nog veel meer. Dus reden genoeg om aan de radio gekluisterd te blijven. Maar goed, we hebben nog heel veel muziek voor je, dus blijf nu ook gekluisterd. Terwijl dat er flink gerommeld wordt daar op de achtergrond bij
1: mij. Oh ja, maar ik ben hier...
0: CD's en dergelijke.
1: Ik moet daar nog even rollen, want er zit een verkeerde zit erin. Het moet niet CD 1 zijn, maar CD 2.
0: Ja, kijk eens aan.
1: Maar ja, dat komt wel goed. Dat doe ik gewoon onder het volgende nummer. Want het volgende nummer is een echte aanrader en duurt ook een dikke 4 minuten. We gaan iets instrumentaals draaien van James Last. En hij heeft er geen top 40 verleden mee. Maar ik denk dat het wel een leuk nummer is. La Strada is de titel. En ja, nou goed, oké, okay, u moet het allemaal oordelen. Maar ik denk dat het wel een leuk nummer is. Bij deze, James Last.

0: Ja, ik zie het al voor me zo. Lekker ontspannen dit van James Last en La Strada.
1: Ja, ik zie het al gebeuren. En ja, ik kreeg net berichten dat mijn zus, die zit lekker in de achtertuin bij de internetradio samen met de man Chris. Mm-hmm. En die hebben lekker kunnen wegdijnen bij dit nummer. En ik weet zeker dat die daar... Dat ze daar lekker zitten te genieten. En dat ze ook een potje bier of zo erbij hebben. En wie weet, misschien zelfs een barbecue. Ik weet het niet allemaal, maar ze zitten lekker in de achtertuin in de zon. En te genieten van dit programma.
0: Ja, het is maar een beetje een vermoeden, een soort visioen dat ze zo'n beetje in de studio hebben. Want ja. Wat zijn de mensen nou op dit moment aan het doen? Ja, dat is voor iedereen zelf verschillend. Dus niet dat we dat allemaal willen weten hoor. Maar ik heb zo'n vermoeden dat een van mijn kennissen die zal waarschijnlijk wel buiten zitten. Of misschien onderweg zijn naar ze toe. En gewoon zoiets heeft van, ik zet de telefoon maar aan in de auto. Koppelen op de uitdraaien met Bluetooth, bij wijze van. Kan tegenwoordig allemaal, dus techniek staat voor niets. Dus er is... goed genoeg om redelijk goed genoeg om gewoon op welke manier ook te blijven luisteren. Maar het is volgens mij is weer tijd voor een stukje soul, Ron.
1: Ja, in 1963, Doris Troy, Just One Look. En ik zei net geen top 40 gezien is, maar dan kan ook niemand top 40 bestaan pas in 1965, dus zodoende.
0: Ja, maar weet je wat, in het Engeland van 1964 werd het ook een hit, maar dan de uitvoering van de Hollies.
1: Kijk, dan klinkt hij misschien nog wel bekend in de oren.
0: Ja, juist, precies.
1: Zullen we eens starten?
0: Ja.

0: Ja, ik heb niks te veel gezegd, want het klinkt inderdaad heel bekend dit. Maar in ieder geval, ik weet dat er ook nog luisteraars zijn die ooit naar Andy Soul Hour geluisterd hebben. En die zich nog kunnen herinneren dat ik dit nummer ooit een keer heb gedraaid in de uitvoering van Marty Reason en Vandellas. Nou, dat klopt dus ook. Nou, weer genoeg gepraat over het nummer. Het was in ieder geval Just One Look, bekende titel. En ach ja, dat... zorgde voor de Hollies wel in ieder geval voor een doorbraak in Engeland. Sowieso. Maar Nederland zou pas een jaar later volgen eigenlijk met wat andere nummers van hun. Zoals bijvoorbeeld Look Through Any Window. En niet te vergeten I'm Alive. En nog meer van die nummers. Maar goed, dat is in ieder geval een hoofdstuk apart. Tijd voor wat meer muziek. Want we hebben nog genoeg.
1: Ja, want we gaan naar 1991 met de Nederlandstalige zangeres Anneke Grondlo. En ik heb er eens een keer een leuk geintje uit gehaald. Ik heb weer een nummer gevonden met een leuke titel. Want ja, u weet dat ik laatst op vakantie ben geweest naar Spanje. Een paar weken geleden. En u weet ook dat ik volgend jaar twee keer terug ga. In april en in september. En waarschijnlijk allebei de keren. Waarschijnlijk sowieso 17 dagen. Dus ben ik 3 weken niet op de radio te horen dan. En dan zit ik vakantie te vieren natuurlijk. En ja, dus... maar ik trof dus een nummer aan op haar cd-collectie. Op de oeuvrebox. En er stond een nummer opgetiteld Oh Spanje. Ja, dat sluit weer perfect aan bij wat ik weer van plan was. Dus nou goed. En ik zou zeggen, ga er eens lekker naar luisteren. Hier is Anneke Grondlo.

0: Ja, heerlijk. Het begint alweer te kriebelen bij mij. Dus, ja.
1: Ja, dat geloof ik graag, ja.
0: Jongen. Ja, ik zei het al, volgend jaar dan zit ik er twee keer in. Natuurlijk in Salau, hè, want daar ben ik voor de tweede keer geweest. En dat is me zo ontzettend goed bevallen in dat hotel. Dat ik zoiets heb van, ik ga graag weer terug. En als kan, twee keer. En dus volgend jaar heb ik in principe drie keer vakantie. Namelijk eind april. En de eerste week, sowieso de eerste week van mei. En dan daarna... kom ik ongeveer half mei zijn we terug. En dan heb ik de... de normale bedrijfsvakantie is dan voor mij in principe twee weken. Dat is dan meer als voldoende. Want als ik dan terug thuis kom, dan hoef ik maar zes weken te werken. En dan ga ik weer naar Spanje toe. Eind september ook weer voor bijna drie weken. En ook weer naar hetzelfde hotel. Dus ook weer Salau. Zo zie je maar hoe het kan gebeuren. En ja, ik had vroeger altijd een hekel aan vakantie. Maar dus nu niet meer.
1: Nee, dat is maar goed ook, want je wordt meteen een ander mens, hè?
0: Dat bedoel ik. En dat nemen ze ook niet meer af. En, kijk, er is natuurlijk heel leuk om radio te maken. En dat weten we ook. Dat is een van mijn grote hobby's. Maar af en toe een keer een vakantie tussendoor moet kunnen. Ja, en dan moet het ook verder geen probleem wezen.
1: Er is nog meer dan alleen maar radio, daarom, zeggen ze altijd. Hè? Dus, wat ga ik doen tegen die tijd? Nou ja, u zult wel merken dat ik dan mij met andere dingen bezig ga houden. Mijn accu in ieder geval opladen voor de weken die daarna weer komen als Ron weer terug is. Dus dat is wel het goede remedie voor mij. Maar, en het is af en toe wel nodig. We hebben iets met Nile Rodgers vandaag, hè?
0: Ja, we gaan iets draaien van Sister Sledge uit 1979. Getiteld Lost in Music. Ja, de titel geldt ook voor ons. En het nummer haalde de 15e plaats in de top 40. Stond 9 weken in de lijst. Kwam binnen op 22 september 1979. En ik moet nou even de teller goed in de gaten gaan houden. Want over een pak en beet 19 seconden moet dat ding instarten. En dan gaan we naar het nieuws van 2 uur. En dan hoort u ons in ieder geval weer terug. Straks aan de andere kant van het nieuws van 2 uur. En voor het derde gedeelte. Het derde uur van Rons Muziekarchief. En ik kijk naar de teller. Nu!

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 2 uur.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en een bezwaar laten horen. Uit onderzoek van NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. Automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in Flevoland richtte hagelstenen een ravage aan bij een groot kassencomplex. Vrijwel alle ruiten sneuvelden. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept, dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en de zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen is er ook veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. 21 graden aan de kust en 28 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Welkom terug bij het derde uur van Rons Muziekarchief. En u hoort het in de eerste twee uur al. We hebben er hele leuke muziek in zitten. Zo ook het derde uur weer. En we starten meteen met een leuk soulnummer, Andy. Uit 1971 van Aretha Franklin.
1: Ja, dat is zeker niet verkeerd.
0: Nee, en het is getiteld Spanish Harlem. En volgens mij haalden zij daar zelfs de top 40 mee. Jawel, de tweede plaats in de top 40. En stond 9 weken in de hitlijst. En kwam binnen op 16 oktober 1971 in de hitlijst.

0: Weliswaar nummer 2 in de top 40, maar in ieder geval bij de collega's van Radio Noordzee stond hij wel nummer 1 in de supertop 50. En trouwens, daar heb ik nog een wetenswaardigheid over. Want de eerste tijd werd de supertop 50 op Radio Noordzee gepresenteerd door Joost den Draaier. Ja. En naderhand heeft een zekere Ferry Maat het estafettestokje overgenomen. Want er is van alles aan de hand geweest met Joost. Want die is op een gegeven moment weer teruggegaan bij de NOS. Want hij voelde zijn eigen omgekocht door Radio Noordzee. Ja, op de een of andere manier.
1: Oh.
0: En hij niet alleen, want Jan van Veen was ook gauw genoeg weg. En toen Joost weg was, toen werd het programmaleider? Oh ja, Tony Berk. Zo zat in elkaar. Maar goed. In ieder geval, Ferry Maat is trouwens ook een van de eerste DJ's toen aangenomen. En ook de laatste. Die is gebleven tot 31 augustus 1974.
1: Ja, dus... ja, wat een geschiedenis.
0: Maar ja, hij kreeg gauw genoeg onderdak in hetzelfde jaar 24 bij de Tros op Hilversum 3. Met inderdaad presentatie van de top 40 vanaf oktober. En ook natuurlijk met zijn Ferry Maat Show. Die werd daar ook voortgezet op donderdagavond. Ja. Trouwens, Soul Show Radio is nog altijd actief voor degene die daar zin in hebben. Die kunnen gewoon op internet draaien, gewoon speuren naar Soul Show Radio. En dan kan je Ferry Maat nog regelmatig beluisteren. Dus hij doet het nog altijd goed, die ouwe.
1: Kijk, en dan is een internetradio toch wel heel leuk. Hè?
0: Want
1: je getuigt het feit, ik zei al, mijn zus zit in de achtertuin naar de internetradio te luisteren. Zo'n ding is verrekte handig. Ik heb er zelf ook eentje. En daar kunnen ze echt een wereld aan radiozenders mee binnenhalen. Echt, dat is fantastisch.
0: Ja, ik heb het ook op mijn telefoon. En daar heb ik Dit is Helmond heb ik ook op zitten. Als een van mijn favorieten. Dus er is nog meer dan zoveel te doen. Zelfs Radio Mi Amigo International, maar dan de Nederlandse tak. Hè? Want ze zenden dus vanuit Brugge zenden ze uit. Maar ze hebben ook schijnbaar weer studio's in Playa de Aro in gebruik genomen. Want daar zitten de Nederlandse DJ's, geloof ik.
1: Kijk.
0: Ja, dat kan heel gek. Heel gek kan het lopen.
1: Ja. We gaan dus nu naar 1958 samen met de Gordettes. Ja. En die hebben zo'n leuk nummertje gemaakt, getiteld Lollipop. En die gaan we draaien.

0: Ja, er waren toen van die leuke groepjes in de jaren 50 met die mooie samenzang. Hè? Dat, wat hoor je dat tegenwoordig nog? Heel weinig, hè? Dat, ja, helaas. Maar ja, goed, de tijden waren ook anders en de muziek was ook anders. Meerstemmig en altijd vlot. Licht verteerbaar, Lollipop van de Gordettes in de jaren 50. En die muziek die blijft gewoon altijd vereeuwigd. Tenminste, voor echt de doorgewinterde liefhebber, die luistert dan gewoon naar. Trouwens, ja, hoe noemen ze zo'n plaatje ook weer? Een evergreen? Waar is die term eigenlijk ontstaan? Nou, dat zal ik even uitleggen. De meesten die denken dat de Engelsen dat hadden bedacht. Maar het waren eigenlijk de Duitsers die op een gegeven moment met hun oude muziek. En ook van uit andere landen uiteraard. Oude muziek gingen draaien, jaren later. En die hadden dus de naam Evergreen gelanceerd. Dus ja? Het was niet in Engeland.
1: Zeg, het is tijd voor 1985. We gaan iets draaien van Rob Tenijs. Helaas niet meer onder ons, maar toch een hele goede zanger-artiest. En ik heb het nummer verkozen getiteld Alles Wat Ademt. En daar stond hij ook mee in de top 40. Haalde de tweede plaats, stond 11 weken in de lijst. Kwam binnen op 30 november 1985. En ja, het nummer komt ook uit 1985, dus dat is vanzelfsprekend.
0: Dat is een beetje een verkapte kersthit, hè? Zo kan
1: eigenlijk
0: je het ook
1: wel,
0: zien.
1: Ja. Hoe durven wij die midden zo wat in de zomer
0: te
1: draaien?
0: Maar ja, de tekst is weer actueel. Vrede is ver. Juist. Verder dan ooit. Luister goed naar de tekst.
1: Heel interessant.
0: Ja.

0: Nou, ik weet nog toen die box van Rob de Nijs uitkwam, ook weer een aantal jaartjes geleden, toen werd dit nummer gedraaid, maar dan in de Engelstalige versie.
1: Ja, want die staat ook op die box.
0: Juist, dus, precies. Precies.
1: Ja, ja, dus ja, ik heb hem, de box. En ik ben er ook heel blij mee, want er staan echt alle nummers op van Rob de Nijs. Dus fantastisch.
0: Ja, en, ook de vergeten hits natuurlijk, die mogen zeker niet ontbreken. En nog wat onbekender werk wat nooit is uitgebracht, dat is er ook op terug te vinden. Daarom, dus dat maakt de verzameling zo uniek.
1: Ja, nog een hoop op de plank liggen bij de platenmaatschappij, ja. wat niks mee was gedaan, omdat ze toen de tijd te slecht vonden. En die opnames zijn dus, ja, hoe zou ik het zeggen, door de oppoesmachine heen gehaald. En daar hebben ze van alles mee uitgevoerd om het toch de moeite waard te maken om er naar te luisteren.
0: Nou, je mag ook zeggen de digitale molen. Hè?
1: Ja. En dat is heel goed gelukt. En ik mag zeggen, een echte aanrader die box hoor. Dus ik ben er ook zeer tevreden mee. Dus, ja.
0: Zullen wij weer iets van Bert Kempfert gaan draaien?
1: Ja, in 1967. Idee, hè? Mm-hmm. Serenade in Blue. En ik heb het nummer zelf nog nooit gehoord, maar geloof maar. U bent waarschijnlijk, net zoals ik, verrast.

0: Nou, dat mag zeker een mooie Serenade in Blue heet uit 1967. Ik heb dat nummer ooit gehoord, dat was op een zeezender. Ja, raar maar waar. Je had toen twee zenders op één schip. Dat was toen al 1967. Van de Laissez-faire had je dus Radio 227. Dat was een Nederlandstalige popzender. En de Engelse Easy Listening zender, dat was Radio 355. En ik kan me nog herinneren dat daar een zekere... Wie was dat ook alweer? Welke DJ? Oh ja, Phil Martin, die draaide dat nummer. En toen vond ik het eigenlijk al mooi. Dus ergens in mijn geheugen was het nog blijven hangen.
1: Kijk.
2: Ja, terwijl u... Ja, ik ben druk bezig hier, maar...
0: Ja, u hoort het, dames en heren. Dit is typisch live radio. En ja, dat zal ook altijd zo blijven. Dus ja, zo hoort het eigenlijk ook. Want ja, je kan wel programma's van tevoren opnemen, maar dat heeft eigenlijk ook geen nut. Want dan ga je weer dingen veranderen en dan wordt het dus niks. En dan heb je zoiets van, nee, dit is toch niet zoals ik het eigenlijk wil. Dus gewoon live een antenne op en dan kan je niks meer terugdraaien.
2: Maar we gaan naar 1997 met een nummer wat in de soul gebeuren thuis hoort.
0: Oh ja, van Erykah Badu. Ja, natuurlijk.
2: Juist. Tyrone is de naam van het nummer. En ja, het is uit 1997. En volgens mij zat er ook een top 40 geschiedenis aan vast.
0: Ja, daar zat een top 40 geschiedenis aan vast. Ik kan u vermelden, het is een live-opname te vinden op het album But It Isn't Live.
2: Kijk, en ze haalde de 20e plaats.
0: Juist.
2: En stond 7 weken in de lijst. En kwam binnen op 21 februari 1998 in de top 40. Goed, dat was lekker naar luisteren.
3: I'm gonna test this out right quick on y'all. Now keep in mind that I'm an artist. And I'm sensitive about my shit. So y'all be nice about it. All right. Sisters, how y'all feel? Brothers, y'all all right? Okay. Let's see how y'all groove today.

0: Ja, dat was in de tijd dat ik zelf ook nog een rijprogramma had in 1998 bij Stadsradio Helmond toen. Soul Time heette het. Dat zat op de woensdagavond tussen 7 en 8. Dus geheel nieuw was de informatie natuurlijk niet die ik heb gegeven aan u. Want het was ook in die tijd dat dit nummer uit was aan het album Barroism Live. Niet te verwarren met die andere Barroism, dat is een studioopname en daar staat dit nummer dus net niet op. Dus eventjes om een totaalverwarring te voorkomen natuurlijk. Dit was Tyrone. Janusanne, Erika Badu. En je mag het soul noemen, je mag het R&B noemen. Nou ja, goed, geef het maar gewoon een naam. Het valt gewoon onder dezelfde noemer. Noem het maar gewoon soul. Kijk. Dan zijn we even goede vrienden.
1: Zo, en nou, dat was dus de informatie die er aan vast hoorde, tenminste. En had ik daar al even kijken. Oh ja, ze heeft de 20ste plaats gehaald in de top 40. En stond 7 weken erin en kwam binnen op 21 februari 1998.
0: Ja, dat was inderdaad nog in de laatste maanden van het programma ook toen draaide. Dus,
1: kijk.
0: Ja, oude rot in het vak, hè?
1: Ja, want na 98, eind 98 ben ik binnengekomen bij de omroep toen als beroepskracht.
0: Ja, toen was ik net weg, maar in ieder geval, dat is ook een verhaal apart. Eind 99, toen werd ik opgebeld door een zekere Mart Hedlunds of dat ik weer terug wilde komen in 2000. Ja. Weet je wat ik had gezegd? Laat mij nog even vakantie houden. Dus zodoende ben ik op een gegeven moment in 2003 bij jou terecht gekomen.
1: Ja, zo zie je wel hoe het allemaal kan lopen. Hè? Dus, ja.
0: Maar ja, het is Willy van der Linden die mij, mij gewoon binnen wilde halen. Hè? En nou ja, Jan van der Zand had er geen spijt van. Want die ben ik jaren terug nog tegengekomen. Die vroeg op een gegeven moment nog van, ben je nog druk bezig? Ja, nog altijd. Hè?
1: Ja. Kijk, dus het is tijd voor 1939. En we gaan eens draaien van Leel Anderson. En u kent natuurlijk de melodie allemaal. Het is het verhaal over Lili Marleen. En dat is de titel van het nummer.
0: Oh ja.
1: En die gaan we maar eens instarten.

0: Ja, het is nu rondom half elf 's avonds wintertijd in Australië. Iedereen is in één keer. Dat, nou ja, ik weet niet of mijn neef meeluistert daar al daar, maar als hij meeluistert, dan luistert hij nou fijn in de avonduren. Dat is wel anders dan s'nachts, hè? Ja, Lili Marleen, een bekend verhaal natuurlijk. En de meisjes die kennen het ook natuurlijk die andere uitvoering van Marlene Dietrich. Maar in ieder geval, was dit origineel? Denk het wel, hè?
1: Ja, absoluut, wel, ja. Want ja. Die van Marlene Dietrich heb ik ook nog liggen. Dus dat is geen probleem. Maar deze kwam van het album Will Meet Again af. En dan staan al die leuke melodietjes uit de oorlog op, hè?
0: Ja, die dubbel CD. Ja, heb ik die ook niet eens in de kast staan. Ja, inderdaad. Ja, daar staat ook dat leuke nummertje op van die Andrew Sisters. Don't Sit on the Apple Tree, bijvoorbeeld.
1: Die hebben we dus vorige week gedraaid gehad.
0: Het volgende nummer, dat zegt genoeg.
1: Ja.
0: Over mijn vrouw.
1: Ja.
0: Zoals ze was. En zoals ze blijft in herinnering.
1: En ik dacht, ja kom. Ik zal toch een keer als hommage dit nummer draaien. Omdat het een van jouw favoriet ook was. En ik dacht, nou dan zet ik hem toch in de uitzending. En toevallig vorige week hadden we het nummer van Frans Halsma in de uitzending zitten. Mm-hmm. En ik dacht, nou die zit toch in de koffer. Die kunnen we dan meteen ook gebruiken. Dus bij deze gaan we naar 1977 met Frans Halsema. Met het nummer heel gepassend getiteld Voor haar.
2: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze. In mijn oren, ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen,

0: Ja, toch, je kan er emotioneel voor worden, maar het brengt mij toch van de andere kant ook een beetje rust in mijn lichaam. Dit nummer van Frans Halsema uit 1977, voor haar. En dit was speciaal voor haar.
1: Ja.
0: Zo mag het natuurlijk wel gezet worden. Trouwens, de tweede plaat die gedraaid werd tijdens de crematie, maar dan de uitvoering van Guus Meeuwis met pianist Jan-Willem Roosboom. Ook een heel mooie uitvoering trouwens, van dat nummer. Ja. Ach, u bent nog steeds bij het programma Rons Muziekarchief op deze zondagmiddag. En we hebben nog eventjes te gaan tot het 3 uur is. En we hebben nog heel veel mooie muziek voor u.
2: Ja, want wat dacht je van deze? Van Jesse Belvin uit 1956. Mm-hmm. En de titel van het nummer is Good Night My Love. En die gaan we maar eens luisteren.

0: Nou, zover is het nog lang niet. Het duurt nog een aantal uurtjes over voordat we goodnight kunnen en mogen zeggen tegen elkaar. Dit was in ieder geval het nummer dat 1977 nog nieuw leven is ingeblazen door Jonathan Tavares. Nog zo'n mooi soulnummer hebben we nog voor u in petto. Uit 1980 een beetje van de heren Ray Goodman en Brown. En dan denkt iedereen van ja, wie zijn dat eigenlijk? Dat was de ene helft van The Moments and the Whatnots. Want die heren, dat waren de Moments namelijk. En die dachten jaren later van we gaan nog eens een plaat opnemen. En dan onder hun eigen naam Ray Goodman Brown. Special Lady.
1: You must be a special lady.
2: Don't you sing in first or second?
3: No, Harry, I'm singing second, man.
1: And a very exciting girl.
3: I'll bring that bass out, man.
4: Hey, man, I'll bring it out a little bit more.
1: You gotta be a special lady.
2: Let's get down on some harmony. Come on.

0: Ja, dit is hij helemaal zoals hij ook stond op het album destijds. Trouwens, er zit nog verhaal aan vast, want hier staat wel bij 1980 was hij op single uitgebracht. Geen top 40 hit, maar ik had die LP had ik in 1979 al. En toen was hij nog niet eens uit hier in Nederland. En dan vraagt hij zich af van, hoe dan? Nou, je had op een gegeven moment in de Veestraat had je nog de muziekhal zitten. En die had ook een filiaal in Gemert, want daar was hij oorspronkelijk. Maar een van die verkopers had hem via een Amerikaans importlijntje had hij hem toevallig binnengekregen op de dag dat ik dus een beetje aan het rondneuzen was. En die man zei op een gegeven moment van, ik heb nog iets voor je, misschien is het iets. Er was dat album van Ray Goodman en Brown en ik heb dat eerste nummer afgeluisterd. Het was Special Lady, toekomstige single toen. Maar ja, inderdaad, het was helaas bij een toekomstige single gebleven. Geen hit dus, maar in ieder geval niet minder mooi. Dat sowieso. Dat is toch zo'n verhaal, dat blijf je toch wel een beetje bij. En dan denkt u dat heeft hij weer. Hè? Ja, dat heb ik inderdaad weer. En in ieder geval, ik ben vroeger altijd een speurneus geweest. Hè? Vooral nieuwe dingen die moeilijk te verkrijgen zijn. Ja. En soms lukt het en soms lukt het ook niet. Dat is, moet ik wel bij zeggen. Maar ja, in ieder geval, ik heb er in de tijd toch een mooie verzameling overgehouden. Helaas heb ik het niet meer, want na mijn verhuizing, wat er toen met de LP's zijn gebeurd, ik zou me gewoon niet weten. Maar ja, die stonden toen nog in mijn ouderlijk huis en op een gegeven moment werd het ook leeggehaald. Dus misschien dat het wel ergens rondzwijft. Degene die ze toevallig heeft, die mag er gelukkig mee zijn.
1: Ja. Ja, juist. Eens even kijken, we gaan nu naar 1964, want ik zie aan de andere kant van het raam zie ik Moerad al staan, dus we gaan wat opschieten. Ja. En we gaan iets draaien van Connie Stewart, Daar komen de schutters. En die is inderdaad uit 1964. Hier is ze.

0: Oh, het was die plaat afgelopen. Daar komen de Schutters inderdaad. Conny Stewart uit 1964. Een goed bouwjaar trouwens. Ja, we hebben nog even te gaan. Wat denkt u van een romantisch plaatje uit 1989? Soft Soul van de dochter van, inderdaad. Ik heb het over Natalie Cole. Maar die zou in 1991 nog beroemder worden met een duet met haar vader. Ja. Ja, hoe dat verhaal in elkaar zit, dat vertel ik binnenkort ook nog een keer. Want dat is natuurlijk een technisch standje, hè? Een hoog standje.
1: Die Natalie Cole haalde met volgens mij dit nummer Wish You Like Crazy. Dan moet ik even kijken. Even kijken op mijn speakbriefje
0: kijken. Wel een top 40 hing, dat sowieso.
1: Ja, ze haalde de eens even kijken, klopt dit? Het is een nummer uit 89, maar hij staat op het album uit de jaren 90. En het is al heel raar, maar goed, hij haalde de 18e plaats. Stond 7 weken in de hitlijst en kwam binnen op 1 juli 1989 in de hitlijst.
0: Ja, tijd voor een zomerrit uit 1989.

0: Ja, de zomer van 1989 was trouwens ook best wel een warme zomer. Maar kan ik nog herinneren, ja. Dat bleef ook heel lang mooi weer. Maar in ieder geval, toen de temperatuur omlaag ging, bleef het nog mooi weer. Dus dat is iets wat nog bij is gebleven. En zeker deze plaat, Miss You Like Crazy van Natalie Cole.
1: Ja, dan moet ik even op mijn brief gaan kijken wat we nou... Want ik weet wat we gaan krijgen, maar ja, dat ik schuiverdaag moet gebruiken.
0: Een van de laatste, hè?
1: Ja. Goed, we gaan zo dadelijk een nummer draaien van Doris. De Krokus en de Hyacinth uit 1957 gaat u horen. En daarna, ja, dan zitten we aardig dicht. We kijken wel, want dit nummer duurt 2 minuut 15. Nou, dan zitten we net voordat we de eindtuning gaan starten. Want die komt er 2 minuut 55.
0: Ja,
1: nou,
0: het is wel een veelbesproken huwelijk, dit, hè?
1: Ja, dat mag je wel zeggen. Dus, ja. Ik zou zeggen, een echte luisterplaats. Ga er maar eens even lekker naar luisteren.

kokos en een witte hyacint stonden te vrijen op een plekje uit de wind. Ze waren gelukkig, zo blij als een kind. Hij zoende die krokus en zei de hyacint. Hij wilde haar trouwen, die witte hyacint.

en hij sloeg ze krokus, ze bloed eigen kind. En vader zei, daar kan niks van komen. Weet wat je begint. Want de kleur van een krokus is heel anders als van een hyacint. Dat wordt niks als ellende, waar je je ook bevindt. Maar alle geliefden slaan die raad in de wind. Ze trouwden heel stiekem en ze kregen een kind. Dat leek op een krokus en op een hyacint. En alle bollen negeerden de familie hyacint. Maar ach, die hadden daar geen oog voor. Want je weet, liefde maakt blind. Toen kwam er een expositie. Van Narcis tot hyacint. Ons echtpaar dat schreef gelijk in. En natuurlijk ook voor hun kind. En kijk, dat kreeg nou als beloning

0: Nou ja, eind goed, al goed, hè? Dus toch een happy end aan dit verhaal. Behoofd de liefde van de krokus, Renier Sint van Doris. Samen met zijn maatje Cor Stijn. Die wilde ik ook even vermelden, want die was altijd op elke plaatopname aanwezig. En er was altijd lachen met die twee, dus ja, wat dat betreft. Maar goed, we naderen een beetje het einde van het programma. De tijd gaat vlug, hè? Dat, ze zien
1: ja,
0: maar.
1: Uiteraard.
0: Twee uurtjes zijn ze om. Time flies when you're having fun.
1: Ja, u had dadelijk ook het instarten van een eindtune natuurlijk over een 10 seconden. En dan gaan we afkondigen van dit uur en dan hebben we het gehad. Hè? Dus eens even kijken. Ja. Is goed, dus hoort u nu de eindtune. Ik laat hem even opkomen.
0: Ja, bekende tune trouwens, hè?
1: Ja?
0: Ja.

0: Dus wens ik u verder nog een prettige zondag. En blijf ook even luisteren naar onze Turkse collega's. En dan kunt u lekker buiten blijven zitten als u wilt. En ja, nou goed, ik ga daar ook even het balkonnetje bij me thuis opzoeken. En de dag verder maken zoals je is. Wat mij betreft tot volgende week.
1: En wat mij betreft ook.
0: Ja, en dan hoort u ons in ieder geval weer terug voor de volgende uitzending.
1: Oké, bye to bye.
0: Bye bye.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen Laila Lies Saatler.
1: Laila Lies Saatler.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 3 uur.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren 2 groepen parachutisten. Het gaat volgens Franse media om 5 instructeurs, 5 leerlingen en een piloot. Hulpdiensten, waaronder meerdere brandweereenheden, zijn massaal uitgerukt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. De politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort ervoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris 1000 van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. Wilco Kelderman is Nederlands kampioen wielrennen geworden. In Nijmegen kwam hij na 15 rondjes van zo'n 11 kilometer solo over de streep. Hij was op 65 kilometer van de meet gedemarreerd. Het leverde hem zijn eerste overwinning in ruim 11 jaar op. In 2015 werd hij ook Nederlands kampioen, maar toen op de tijdrit. Tweede op het NK vandaag werd oudgediende Bauke Mollema. Derde Jochem Kerkhaart. Het weer? Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Laila Lee.

0: salla. Leyla ile Leyla'lı saatler devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: Beethoven Spielt in Helmond.
3: Dit is Helmond.
2: Zometeen meer.
4: Leyla Lee Sadler.
3: Leyla Lee Sadler.
2: Dit is Helmond Nieuws.
5: 4 uur.
6: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Wie de komende dagen in de omgeving van Amsterdam, Hilversum of ten noorden van Utrecht in buitenwater wil zwemmen, kan dat beter niet doen. Door de hevige regenbuien van gisteren en vannacht is het water vervuild geraakt met rioolwater. Dat kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten, zegt het waterschap Amstel Gooi en Vecht. De waarschuwing om niet in buitenwater te zwemmen geldt tot en met woensdag. Oud-president Biden van de VS heeft in een toespraak zijn opvolger Trump zwaar bekritiseerd. De 83-jarige Biden noemde Trump een narcist, corrupt en een loser. Hij deed de uitspraak op een evenement waar geld werd ingezameld voor de Democratische Partij. Biden zei ook dat Trump de Russische president Poetin verkiest boven Amerikaanse bondgenoten met zijn bewuste verstoring van de NAVO. Het gebeurt zelden dat Biden een toespraak houdt. Vorig jaar werd bij hem prostaatkanker vastgesteld. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen, kort na het opstijgen, neer in de buurt van Nancy, in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Over de oorzaak van de crash bij Nancy is nog niets bekendgemaakt. De MotoGP-race tijdens de TT in Assen is gewonnen door Ai Ogura. De Japanner bleef Spanjaarden Jorge Martin en sprintrace-winnaar Raúl Fernández voor. De leider in het kampioenschap, Marco Bezzecchi, kwam al in de tweede ronde in de grindbak terecht. Eerder op de dag werd de Moto2-race gehouden. Die werd gewonnen door de Colombiaan David Alonso. Het weer? Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
8: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
9: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
8: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
9: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
8: of Ellie
9: op vdmortel.nl. Rusten.
7: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
10: Klaar voor maximale impact?
11: Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
11: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
5: Dit is Helmond.
2: Laila.

0: Pesach.
1: Pesach.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 5 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Er zijn dit weekend 2 mensen overleden nadat ze in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam op een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanochtend, kort na het opstijgen, neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Hulpdiensten waren massaal uitgerukt. Over de oorzaak is nog niets bekendgemaakt. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de 2e podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als 3e. Het weer... Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
6: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
5: of Ellie
6: op vdmortel.nl. Rusten!
4: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Wees

0: mensen overleden nadat zij in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam in een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer, het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 23, in het binnenland nog 28 graden. Vannacht wisselen opklaringen, wolken en een enkele bui elkaar af. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
2: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
1: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
3: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
4: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
3: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
3: of Ellie
4: op vdmortel.nl. Trusten!
2: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
3: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
5: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
6: Dit is Helmond.
5: Wees

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen
1: Golden Memories.
2: Golden Memories.
1: Dit is Helmond Nieuws.
3: 7:00.
4: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Sinds woensdag zijn in Frankrijk al meer dan 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. In 85% van de gevallen ging het om 65-plussers, zegt de Franse gezondheidsdienst FSPF. De zogenoemde oversterfte was vooral te zien in regio's waar de afgelopen dagen code rood was afgegeven vanwege de hitte. De SPF vermoedt dat het daadwerkelijke aantal hoger is, omdat nog niet alle sterfgevallen zijn geregistreerd. Frankrijk kampte dagenlang met recordhitte, zo

0: De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. Lieke Nooijen is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Marcus lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli finishte als derde. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
2: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
1: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
3: Goedemorgen.
4: Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
5: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
4: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
4: of Ellie
5: op vdmortel.nl. Trusten!
2: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
6: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
7: Dit is Helmond.

weekje is weer helemaal niks, hè. Zo is zondag en zo is de volgende zondag. Een hele goede avond, luisteraars, en welkom bij Dit is Helmond. Mijn naam is Tony Versveld en dit is Golden Memories op Dit is Helmond. Rock'n'roll natuurlijk, rockabilly, rhythm and blues, doo-wop country en natuurlijk een klein beetje soul. Iedere zondagavond tussen 7 en 8. En ik geef je mee naar 1955. Dit is mooi. Voor Atlantic Records, Big Joe Turner.

Ja, en het jaar was 1961 voor Tiltwackers, de Trent Els, Don't You Hear Me Calling Baby. En daarvoor, voor Atlantic Records was dat natuurlijk Big Joe Turner, Flip, Flop en Fly voor Atlantic Records. En het jaar was 1955. Want wij gaan heel vlug door.

En ik begon trouwens met Scotty McKay. The Girl Next Door, She's Walking. En dat noem ik allemaal uit 1961. En ik weet het, Elvis nam het ook op, hè, voor zijn album uit 1960. Elvis is back. Maar deze uitvoer van Scotty McKay is zeker niet verkeerd. En toen nam ik je mee voor Decca Records na 1958. De Taiwans, Blast Off. Oké, als jij net je rij hebt aangezet, blijf lekker bij. Hè, want deze muziek hoor je nergens meer. Alleen maar hier op Dit is Helmond. Of, ik weet nog eens ander, Walking 24/7 Radio. Luister daar ook eens een keer naar. En daar kom je mij ook tegen. Dus, Walking 24/7 Radio. Luister een keer. Oké, we gaan een beetje reclame maken. Mag, hè? Ja, oké. Ik neem je mee naar 1957. Voor Sun Records, Hayden Thompson. Well, that's one.

Kringen, Elvis Sunwekkerts. Memphis, Tennessee, 11 juli 1955 nam je het op. En dat is B-kantje natuurlijk, I Forgot To Remember To Forget. Zijn laatste Sun-single, natuurlijk voor Sunwekkerts. Voordat hij naar RCA ging verhuizen voor een leuk bedrag. Oké. En tevoren draaide ik Hayden Thompson. Ook voor Sunwekkerts, Sun-singeltje uit 1957, Fairland Rock. Oké. Columbia Records 1958. De volgende. Ook leuk. One Yourself.

En was het mooi of was het mooi? Nou, ik vond het geweldig. Uit 1998 natuurlijk Big Sandy van zijn album Dedicated to You. I'm living it up to you. Geweldige opname, geweldig nummer. En daarvoor draaide ik Clay McFulton, Wait and See uit 1961. Oké, van 1998 neem je mee naar 1959 van Carl Records.

Uit Utrecht natuurlijk, Machief Justin uit 1998. En daarvoor draaide ik Baker Knight, Just Relax, Carl Records en het jaar was 1959. Oké, 1958 voor Gold Band Records. Ah, dit is lekker. Elf uur, Blue Stop Knocking.

En wat heeft deze Jason Little Richard geweldige muziek gemaakt, hè? In die jaren 50. Begonnen voor Archie en Victor. Taxi Blues. Geweldig nummer. Daarna overgestapt naar Specialty Records. Super. Dit was uit 1959. Voor Specialty Records. Little Richard natuurlijk. Shake a Hand. En daarvoor hoorde je wat Rockabilly uit 1958 voor Gold Band Records. Het blijft een mooi nummer, hè? El Fire, Blues, Stop Knocking at My Door.

En het jaar was 1956 voor King Records, Let Him Over, Full Down the Blinds, King Records. En daarvoor hoorde je Mimi Woman. Deze Mimi Woman trad vorig jaar nog op in Viva Las Vegas, hè? 90 jaar oud. Ze vierde haar verjaardag daar. Ze werd 90. En afgelopen kijken, pas geleden, ook nog was ze aanwezig op het Rockabilly Festival The Wave in Engeland. 91 jaar, nu dus. Geweldig. Mimi Woman, Oh I Like It, Decca Records, 1954 en 5.

Ja, In My Little Black Book. Ken Dick Swackels. En het jaar was 1960. De eerste hit voor Lou Rawls. En daarvoor Wood and L. We'll Go Party voor Imperial Records. Imperial Records, 1957. Oké, zal ik nog één keer Elvis doen? Vooruit dan.

Ja, het jaar was 1956 voor Decca Records. Jackhammer, de Football Rock. Ha, lekker plaatje zeg. En dat op de zondagavond hier bij Dit is Helmond. Ik bedank je voor het luisteren. Ik ga alvast je afkondigen, want anders drukken ze me daar wel weg zeg. Al een paar keer meegemaakt, hè? Ja. Oké. Hey, daar nog veel plezier met Cor Kolen met zijn programma More Than Helm Rock. Ook rock, hè? Ja. Iets anders, maar ja. Het is lekker aan laten staan deze radio. Op Dit is Helmond op de zondagavond. En ik spreek jou volgende week weer. Tussen 7 en 8 hier op de... Op deze zender, hè. Dit is Helmond. Bedankt voor het luisteren. Ik ga er dadelijk uit met... misschien dadelijk nog een plaatje daarnaar. Maar ik begin dadelijk met Jimmy Houghton. Cool Cat. Voor Fernwood Records 1959. En daaraan sluitend, ik denk nog een stukje van O. Henry. Wanna Jane. Fernwood Records 1959. Fernwood Records, nou, zo moet ik zeggen. Hey, tot volgende week. En maak er nog een gezellige zondagavond van. Hey, bye bye.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen
1: More than Helmrock.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 8 uur.
3: Thierry Boekraad met het NOS Journaal. De vliegtuigcrash bij het Franse Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer vlak na het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Er rijden weer treinen van Gouda naar Den Haag en naar Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden, omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd in Nijsemünde.

0: afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is
2: Hoorn en Helmond. Met.
1: Dit is Helmond.

Violet Skies. Natuurlijk. Mostly Autumn. Want ja, met wat voor liedje begin je dan, hè? Na zo'n nacht die we afgelopen nacht hebben gehad. Of na die hitte die we hebben gehad. Ja, dat kan van alles zijn. Inderdaad, het thema van...

avond van het programma Moord in Helmrock natuurlijk is dus inderdaad wat weer gerelateerd. Maar dat kan van alles zijn. Hè. Dat kan bijvoorbeeld een naam zijn van een band of iets ergens in een liedje. En zo heb ik alles een beetje bij elkaar gezocht. En past het dan eigenlijk niet hè, in het thema lul ik het zo recht dat het dan toch past. Goed, welkom. Het is zondagavond. Het is bijna 8 minuten over het 20ste uur van vandaag. Wat wil dat zeggen? Tot 10 uur. Moord in Helmrock hier bij ditishelmond.nl of op de Dit is Helmond app natuurlijk. Maar gewoon ouderwets 107.2 kan ook. Zoals gezegd dus, weer gerelateerde liedjes. Natuurlijk in het eerste uur de Seven Heaven en in het tweede uur de tip van Pat. En eigenlijk door de hele uitzending in zul je merken dat het deze avond een beetje ja, niet al te pittig is. Laat ik het dan zomaar zeggen. Een lulverhaal. Ja, een lulverhaal. Ik zat vandaag wat foto's te schieten en wat filmpjes te maken van het weer. Ik denk, goh, ze komen me halen. Of in elk geval, op zijn minst, moest er toch iemand heel boos zijn op mij. Natuurlijk geeft dat een waar schouwspel aan. En ik zat maar te wachten. Ik zat te wachten op die draken. Jawel, op draken die wellicht zouden komen. Kijk, recht geluld. Onderweg is aan het komen gaan. Dragons are real. Ik zeg dat ze bestaan. En Magnum ook.

album, Princess Alice and the Broken Arrow. The band, Magnum. De track, Dragons Are Real. En ja, zoals ik het net ook al zei, heeft het niks met weer te maken, dan lul ik het zo recht net wel met weer te maken. Nou dat dus. Begonnen met Mostly Autumn, dan het prachtige Magnum. En jawel, we weten eigenlijk dat donder, om het zomaar eens even te zeggen, hè, donder zonder bliksem, dat geeft een hoop ellende. Maar ook weer niet altijd. En, hoor, oh, nee, DJ, nee, niet altijd. Want zelfs Thunder, ja, die hebben gewoon een prachtig, prachtig mooi liedje gemaakt. Moet er maar eens luisteren.

En dan zie je maar weer dat donder niet altijd slechte dingen brengt. Thunder! Met hun prachtige, machtige Love Walked In. Hey, zoals ik het eigenlijk gezegd heb, hè, een beetje toch weer gerelateerde liedjes. En dan kunnen wij gaan afvragen, potverdomme dokers, hoe kom ik daar toch op? Ja, daar zijn... Ja, ik denk dat dat een beetje komt door het al heel lang platjes draaien voor de omroep natuurlijk hier, voor Dit is Helmond. Maar dat is het mooie dan. En daar houden we het dan ooit best wel heel grappig, zeg maar, voor, net als voor mij, als programmamaker, om dan de liedjes te zoeken. En er zijn liedjes die alle kanten ingaan. Ik heb het straks al wel gezegd, het wordt allemaal niet zo heel hard, heel pittig vanavond. Maar desalniettemin, dat gezegd hebbende, wordt het ook niet minder mooi. En in elk genre laat ik ze eigenlijk wel voorbij komen. Hè? Ik bedoel, Violet Skies, Mostly Autumn, ja, Prog van de Bovenste Plank. Van een stukje verder. Hebben wij ook nog Prog van de Bovenste Plank een beetje dichterbij? Ja, absoluut. En hebben die dan ook nog liedjes die een beetje weer gerelateerd zijn? Ik kijk alleen maar naar de titel Beste Jongens en Meisjes en alles wat ertussenin zit. Ik ga niet heel die teksten uitleggen, pluizen. Want van het album Second Thoughts, en dan heb ik het over Broers en Klaasinga, die hebben de prachtige, machtige track met, dat gaat dan een beetje over het moeite hebben met hun slaap vallen. Nou, er zijn, ik ken toch best wel wat mensen die de laatste dagen behoorlijk wat moeite hadden om in slaap te komen. Nou, we gaan maar eens luisteren naar hun track, Wait for Sleep.

Ja, als je dan toch inderdaad niet kan slapen door al dat hete weer of benauwd of onweer en donder en bliksem. Ja, dan kan je eigenlijk net zo goed naar dit luisteren. Hè. Broers en Klaasien gaan natuurlijk Wait for Sleep van dat prachtig machtig album Second Thought. Goed, het eerste half uur van de show hier bij Dit is Helmond, bij More Than Helmrock natuurlijk, ja, staat altijd in het teken van de Seven Heaven. Bandjes die we kennen, bandjes die we niet kennen, liedjes die we kennen van bandjes die we wel kennen, enzovoort, enzovoort. Zoals ik het altijd al jaren roep. Maar wel altijd Seven Heaven waardig, hoe dat je het ook draait, linksom of rechtsom. En deze is gewoon heel mooi. Ik heb het dan over de band Therion. Wie? Therion, ja. Dennis, onze zuidenbuurlijke vriend, heeft gezegd: draai maar eens The Rise of Sodom and Gomorrah. Goh, van dat prachtige album Fovin. Als Seven Heaven.

Lekker, hè? Ray Elder en Jim Matthäus natuurlijk. Oftewel, de helft van Faith Warning. En dan noemen ze zich North Sea Echoes. Van dat nieuwe album wat komen gaat gaan. Ja, wat gaat gaan komen. Enjoy the view. En ja, er waren mensen inderdaad die vandaag behoorlijk veel schik hebben gehad. Met het uitzicht, want dus dat eigenlijk ellendig weer. Hè? Want laten we dat natuurlijk ook niet vergeten. Het was behoorlijk ellendig weer voor best wel wat mensen. Ja, die daar, ik zal nou niet zeggen helemaal de stijfpieliken van krijgen. Maar ja, die dat toch wel kunnen aanschouwen. De natuurkrachten, om het zo maar even te zeggen. Hey, en daarvoor heb ik gedraaid The Rise of Sodom en Gomorrah van onze vrienden van Therion. Ja. En daar kan ik eigenlijk alleen maar van zeggen. Maar dat is mijn mening. De band Therion, you like it or not. Ik bedoel, ik denk dat daar geen middenweg in zit om ze leuk te vinden. Hey, goed. Net gedraaid, Enjoy the View, natuurlijk nieuw. Heb ik er nog meer nieuwe muziek waar eventueel in het thema past? Nou ja. Vivien Laloux heeft. Er komt een nieuw album uit. Die beste man maakt al een dik 20 jaar muziek. Projectmatig. Met diverse gastmuzikanten. Ik heb het liedje zelf eigenlijk helemaal nog niet gehoord. Dus. God, veel hetzelfde geld is het gewoon pruts. Al geloof ik dat niet. Zit daar dan toevallig ook nog wat bekendere. Mensen bij. Ja, Simon Phillips die heb ik al voorbij zien komen. En meer van die gasten. Maar ook natuurlijk onze eigenste Joop Wolters. Wie? Ja, Joop Wolters. Ik denk een zeer ondergewaardeerde muzikant hier in zeker in Limburg, zo niet in heel Nederland. Nou, die doet daar dus ook heel mooi op mee. En vergis je niet, die beste man die kan best wel een gitaartje bedienen. Hey, I'm the One, dat is die titeltrack. Ja, hoe leg ik dat nou uit weer gerelateerd? Nou, gewoon helemaal niet. We gaan gewoon luisteren. Daar is hij, Laloux, I'm the One. Van dat album wat komen gaat gaan.

En dan is een uur muziek maken weer zo voorbij, hè, beste luisteraars. Maar het mooie is, er komt nog een uur. Haha, natuurlijk tussen 9 en 10. Gewoon deel 2 van Morden Helmbrouck hier bij Dit is Helmond op 107.2 FM. En op de app natuurlijk, de Dit is Helmond app. En op ditishelmond.nl. De uitluisterplaat was natuurlijk Fire Woman van The Cult. Met daarvoor, ja, het leek wel als we het vandaag deden. Inderdaad, Set Your Controls. Natuurlijk van onze vrienden Arian. Ja, de verzoekhoek non-stop dadelijk, hè. Even in het tweede uur. Ik heb het er allemaal in gezet. Het lijstje komt gewoon lekker voorbij. Willekeurig. Van links naar rechts, van achter naar voren. En andersom en vice versa. Ik zeg tot zo, tot na het nieuws. Bij Morden Helmbrouck hier op die 107.2 FM. Tot zo.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer. More than Helmrock.
1: More than Helmrock.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 9 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het westen van de Verenigde Staten zijn 3 brandweermensen omgekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. 2 anderen liepen brandwonden op. Ze probeerden een grote natuurbrand in de staat Colorado te blussen. De brandweermensen raakten ingesloten door het vuur dat snel om zich heen greep. Dat kwam door warm en droog weer, waarbij bovendien een harde wind stond. Na Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. Er rijden weer treinen tussen Gouda en Den Haag en Gouda en Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. De vliegtuigcrash bij Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer bij het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land.

uur 2. Uur 2, wat altijd in het teken staat van de verzoekhoek non-stop. Ik zei het net al voor het nieuws. En dan denk ik, lekker. Gewoon ruim een half uur. Lekker. Ik heb er een aantal tussen gezet in de verzoekhoek non-stop. Die ik denk van, god, die passen er eigenlijk best wel bij vanavond. En ja, passen ze er niet bij, dan verzin er maar een lulverhaal, zodat het er dan toch bij past. Want ik kan daar wel allemaal vertellen, maar dat gaat dan allemaal van de zendtijd af. Dus dat doe ik niet. En sowieso bij de verzoekhoek non-stop lul ik sowieso wel niet. Goed, het is een mooi lijstje. Het is een lijstje van jullie. Dus eigenlijk zeg maar jullie zendtijd op de zender. Nou, waar vind je dat dan nog? Dat vind je eigenlijk helemaal nergens. Wij gaan los. Want wat doe je zoal rondom het weer? Nou, onder andere dit.

Lekker, hè? Zo'n half uurtje non-stop. En dan komen er dadelijk nog een paar gewoon achter elkaar voorbij, hè? Want dat kan hier bij Moorden Helmrock op die 107.2 FM. En bij Dit is Helmond natuurlijk. Het programma Moorden Helmrock, al jarenlang een begrip. Hé, hey, ik ga even het lijstje, even wat ik tot nu toe heb gedraaid, ga ik even afkondigen. Driving and Listening to Music natuurlijk. Charles Kelly en Richard Marx. Ice Cream Man, aangevraagd natuurlijk. Van Halen. Rainbow in the Dark, natuurlijk. Dio. Fire in Your Eyes, Emotional Fire. Het album wat afgelopen januari in de winkel kwam te liggen. En dan net het prachtige, machtige, lekker lang Elements van onze vrienden van Stratovarius. Goed, ja, we hebben het gezien. Het is even kijken. Ik ga even kijken. Het is bijna 2 minuten over het 21ste... Nee, daar zeg ik weer verkeerd. 32 minuten over het 21ste uur. Oftewel, zeg maar, het tweede half uur van de show. Dat staat altijd in het teken van de tip van Pat. En dat Pat ons en ook mij nog wel eens regelmatig kan verrassen, dat blijkt natuurlijk weer uit de keuze van vanavond. En dan kun je eigenlijk ook zien dat onze Pat natuurlijk heel breed is ook qua muziek. Het gaat ook bij hem gaat het alle kanten uit. De tip van Pat. Ja, Puerto Rico. Waar? Puerto Rico, de band Matador. Ja, het is een bandje wat al heel lang bestaat. Of althans al best lang. En ja, die maken nog eens gewoon wat albums en muziek. Het nieuwe album heet 3. Ja, 3, hoe moet je het zeggen? Hè? 3 streepjes. En hij zei van, draai maar zoals tip. Say you'll stay. En ja, het klinkt best wel gewoon rockig. Ja, dat...

daar is toch werkelijk waar helemaal niks mis mee. Het zou bij wijze van spreken nog eens eigenlijk heel goed staan in dat softere zusje van Moldenhelmrock, Modern Feeling. Waren het niet dat die al vakantie hebben en dan pas in september terugkomen. Hey, het prachtige nummer was dat. Matador met Say You'll Stay. Van dat album wat onlangs is uitgekomen. Geweldig. Een mooie tip van Pat, durf ik toch best wel te zeggen. Nou, dat gezegd hebbende, gaan wij nog eens gewoon even lekker door. Want ook aangevraagd is natuurlijk Shaman met Distant Thunder.

hier, hè. Distant Thunder van onze vrienden uit Brazilië. Shama. Hey, er komen nog twee verzoekjes voorbij. Ja, weer Therion. Jawel. Met hun prachtige, machtige Lemuria. En natuurlijk Thunderhead met hun Young and Useless.

En daar was natuurlijk ook lekker Young and Useless, de live versie van Thunderhead, aangevraagd. En daarvoor het iets wat vreemde, prachtige, machtige Therion met Lemuria. En dit, want wat ben je voor een rock and metal programma als je niks draait van Masterplan? Dit is die nieuwe Metamorphosis.

Helemaal niks mis mee. Masterplan was dat met hun Metamorphosis. Hey, het zit erop. Deze uitzending zit erop. Deze zondagavond is eigenlijk zo'n beetje klaar. Hè? Dus je kunt gewoon hoppakee, alles afzetten, lampen uitdoen. De kachel terug op 16 graden en gaan slapen. Hey, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor de actie en de reacties natuurlijk weer op deze prachtige, machtige show. Der shows. En volgende week dan ben ik er weer gewoon. Ja, zo simpel is het. Het is niet anders. Ja, ik zit hier gewoon volgende week zondagavond tussen 8 en 10. Ben ik hier weer gewoon. Ja, ik doe dat. De rest mij nog niks anders te zeggen. Als voor de mensen die morgen moeten werken. Werk ze. Voor de mensen die morgen snipperdag hebben. Snipper ze. En dan zeg ik adieu middendien. Tot de volgende week. Een nieuwe Moordenaam Rock hier op die prachtige, machtige zender. Dit is Helmond.nl. Ik zeg adieu middendien.

0: al speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10 uur.
4: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De Britse prinses Catherine heeft in een etmaal de 3 hoogste bergen van Groot-Brittannië beklommen. Ze haalde daarmee geld op voor het ziekenhuis waar ze aan kanker werd behandeld. Catherine maakte in maart 2024 bekend dat ze kanker had. Een half jaar later was ze klaar met chemotherapie. Bij een foto van de hoogste berg van Schotland, de Ben Nevis, schrijft ze dat kanker niet alleen met medicijnen moet worden behandeld, maar dat er tegelijk aandacht moet zijn voor de geestelijke gevolgen. Na Duitsland is ook het hitrecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegde de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Helmond.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
1: Dit is Weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 11 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïense aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegt dat de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Turnster Sanne Wevers heeft bij haar eerste wedstrijd in 2 jaar direct de Nederlandse titel op het onderdeel balk veroverd. De 34-jarige Wevers greep 8 jaar geleden voor het laatst NK goud. Wevers werd 10 jaar geleden Olympisch kampioen op de balk en voegde daar nog 2 maal EK goud aan toe. Op de Spelen van 2024 miste ze de finale, waarna ze niet meer in actie kwam. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit is Helmond.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 12 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunstwerken krijgen daar geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijne Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Nacht.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas op de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. Dat wordt nog onderzocht. Sinds vrijdag zijn zeker 15 mensen in Duitsland omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. Net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de derde dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. Daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Nacht.

0: Tafel speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 2:00. Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. En ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over die brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunst krijgen er geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de 8e finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3:00 gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
0: Dit is Nacht.